de grootste hits aller tijden. Radio 10.

0: liet de vlammen op. Daardoor werden bij het Gardameer in Noord-Italië ruim 200.000 mensen geëvacueerd. Het ziet er somber uit voor de Amerikaanse oud-president Joe Biden. Die maakte vorig jaar bekend dat hij prostaatkanker heeft die uitgezaaid was naar zijn botten. Nu blijkt dat de kanker zich nog verder heeft verspreid. Dat heeft de zoon van Biden, Hunter, gezegd tegen de BBC. Hij vindt het triest om zijn vader zo te zien. En op een festivalterrein in het zuiden van Duitsland is een gascampingfornuis ontploft. Iemand was mee aan het koken toen het misging. 10 mensen, allemaal jongeren van in de 20, raakten gewond. 8 van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Er zou niemand in levensgevaar zijn. Het Radio 10 weer door Weer Online. Een heldere nacht en het koelt af naar een graad of 12. Overdag zonnig en warm. Het wordt 27 tot lokaal 32 graden.
1: Deze week geeft Radio 10 een draai aan je zomer. Maak kans op zomerse prijzen. Radio 10.

Het lijkt erop dat de straat van Hormuz voorlopig gesloten blijft. Iran is met een eisenpakket gekomen. Ze willen onder andere dat Amerika al haar troepen terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en stopt met het geweld in het Midden-Oosten. Pas dan gaat de belangrijke vaarroute weer open. In West-Canada zijn tienduizenden mensen op de vlucht voor enorme natuurbranden. Huizen werden verwoest, meerdere inwoners moesten worden gered door de hulpdiensten en de noodtoestand is uitgeroepen. Ook in Europa gaan stukken natuurgebieden.

0: Alle troepen van Amerika moeten weg, het geweld in het Midden-Oosten moet stoppen en alle sancties tegen Iran moeten van tafel. Dat zijn 3 van de 6 nieuwe voorwaarden die Iran stelt voor de heropening van de Straat van Hormuz. Door de eisen lijkt een deal ver weg en blijft de vaarroute dus voorlopig gesloten. Dat Rusland een van de NAVO-landen zou aanvallen werd tot nu toe niet verwacht. Zeker niet tijdens de oorlog met Oekraïne. Maar Amerikaanse inlichtingendiensten denken daar nu anders over. Er zou tussen nu en een paar jaar namelijk toch een kleine aanval kunnen komen. President Poetin zou daarmee de NAVO willen uittesten. Dat de oud-president van Amerika Joe Biden aan uitgezaaide prostaatkanker leidt was al bekend, maar zijn zoon Hunter vertelt nu dat het nog slechter gaat met zijn vader. De ziekte heeft zich nog verder verspreid, zegt hij tegen de BBC, naar meerdere delen van zijn lichaam en botten. Volgens Hunter heeft Joe Biden veel pijn. En de nieuwe Colombiaanse president is pas 1 dag ingezworen en er zijn in Colombia nu al 2 aanslagen gepleegd. Er vielen meerdere gewonden toen een autobom afging en een agent kwam om het leven na een droneaanval op een politiebureau. Het leger gaat ervan uit dat rebellen van de opgeheven FARC-groep achter de aanslagen zitten. Het Radio 10 weer door Weer Online. Een heldere nacht en het koelt af naar een graad of 12. Overdag zonnig en warm, het wordt 27 tot lokaal 32 graden.
1: Deze week geeft Radio 10 een draai aan je zomer. Maak kans op zomerse prijzen. Radio 10.

0: 5 uur.
1: Een grote natuurbrand in West-Canada verspreidt zich snel. Tot nu toe ging meer dan 100 vierkante kilometer in vlammen op. De noodtoestand is uitgeroepen en tienduizenden inwoners zijn op de vlucht geslagen. Hulpdiensten hebben meerdere mensen gered, maar volgens Canadese media is er mogelijk ook iemand om het leven gekomen. Turkije maakt zich zorgen over de veiligheid in de Zwarte Zee. Vrachtschepen worden steeds vaker geraakt door drones van Oekraïne of Rusland, terwijl ze niks met de oorlog hebben te maken. Turkije heeft Kiev en Moskou daarom gevraagd om elkaar niet meer in de Zwarte Zee aan te vallen. Een steekpartij in Schinveld in Zuid-Limburg raakte 1 iemand gewond. Slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie is nog op zoek naar 1 of meerdere verdachten en de omgeving is afgezet voor onderzoek. En trainer Peter Bos baalt ervan dat PSV zo slecht is begonnen aan het eredivisieseizoen. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. Volgens Bos had PSV vaak de bal, maar creëerde ze te weinig grote kansen. Andere uitslagen: AZ ADO Den Haag 2-0, Go Eagles Willem 2 4-1 en NEC Telstar 1-2. Het Radio 10 weer door weer online. Helder en het is een graad of 12. Overdag zonnig en warm, het wordt 27 tot 32 graden.
0: Deze week geeft Radio 10 een draai aan je zomer. Maak kans op zomerse prijzen. Radio 10.

In het westen van Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege heftige natuurbranden. Het vuur verspreidt zich snel. Sinds vrijdag zijn al 13.000 voetbalvelden aan natuur verbrand. Huizen zijn verloren gegaan en meer dan 20.000 mensen in Canada zijn geëvacueerd. Het ziet er somber uit voor de Amerikaanse oud-president Joe Biden. Die maakte vorig jaar bekend dat hij prostaatkanker heeft, die toen al was uitgezaaid in zijn botten. Nu blijkt dat de kanker zich nog verder heeft verspreid. Dat heeft Bidens zoon Hunter gezegd tegen de BBC. Hij vindt het triest om zijn vader van 83 zo te zien. Wereldvoetbalbond FIFA slaat terug. Ze zeggen dat ze leugens over hun voorzitter Infantino gaan aanvechten. Infantino kwam onder vuur te liggen door zijn plan om het WK commerciëler te maken. Daar is nog een beschuldiging bijgekomen. Een vrouw zou een vertrekpremie hebben gekregen na een affaire met Infantino, die toen nog baas was van de UEFA. En het gaat lekker met AZ. Na de winst van de Johan Cruijffschaal zijn ze gisteravond ook goed begonnen in de Eredivisie.

0: AZ versloeg het gepromoveerde ADO Den Haag met 2-0. Eerder op de avond stelde landskampioen PSV erg teleur. Thuis werd het 2-2 tegen Fortuna Sittard. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vandaag veel zon, maar later ook een paar wolkenvelden. Van noordwest naar zuidoost wordt het 27 tot 32 graden.
1: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor. Maar hey, met de nieuwe...

0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
1: Deze week geeft Radio 10 een draai aan je zomer. Maak kans op zomerse prijzen. Radio 10.

0: thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
1: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
0: En dit weekend ook extra goedkoop? Lees chips, 200 gram, voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
2: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
3: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
2: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
4: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
4: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
8: Ja, laatste kans.
7: Nog één keer brullende motoren.
8: Ja,
7: dit mag je niet missen.
8: Oh.
7: Daar moet je bij zijn.
8: Daar binnen.
7: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
8: Ja.
7: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
9: Omdat we op elkaar kunnen leunen.
10: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
11: Omdat we al zoveel hebben meegemaakt.
12: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.

0: Tour.
1: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine mineralen koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Al één van de vier Müllermilkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij één van de overige flesjes? Dan win je 25.000 euro.
3: Müllermilk, the moo you can't resist.
4: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon.

0: hij anders doet.
1: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro... om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
2: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
1: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.

0: voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
0: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
6: Zijn we al.
5: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora autoverzekering.
8: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.

0: voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Dr. Oetker Ristorantenpizza en Piadina. 3 dozen, €5,99. En alle Knorr Kuppensoep en Goedsnacking per stuk €0,99. We doen met je mee. Plus.
3: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op alle Zeta Bever Bites. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u. Met een uitgebreide meting en advies, probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.

0: Meneer?
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: Ik ga rustig aan met je doen hoor, beloof ik. Ik moet zelf ook een beetje wakker worden nog. Goedemorgen, ochtendshow zo dadelijk. Nu het nieuws van 7 uur met Ronald Remmelswaan.
3: In het westen van Canada woeden zulke heftige bosbranden dat de noodtoestand is uitgeroepen. Ruim 20.000 mensen zijn geëvacueerd. Een gebied zo groot als 13.000 voetbalvelden is al verbrand. De stroom is op veel plekken uitgevallen en de waterzuivering werkt niet goed, waardoor mensen hun kraanwater moeten koken. De VS heeft nog niet gereageerd op nieuwe eisen van Iran om de straat van Hormuz te openen. Die zijn dat alle Amerikaanse troepen er weg moeten, er geen sancties meer zijn tegen Iran en dat er een einde aan het geweld komt in het Midden-Oosten. Iran eist dat de VS een oprechte verandering in hun gedrag laat zien. Het gaat niet goed met de Amerikaanse oud-president Joe Biden. Het was al bekend dat hij uitgezaaide prostaatkanker heeft en die is verder uitgezaaid naar zijn botten. Dat zei zijn zoon Hunter in een interview bij de BBC. Volgens hem heeft zijn vader veel pijn, maar blijft hij zich uitspreken over maatschappelijke kwesties. En trainer Peter Bos baalt ervan dat PSV slecht is begonnen aan het Eredivisie-seizoen. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. Volgens Bos had PSV vaak de bal, maar creëerde ze te weinig grote kansen. Andere uitslagen van laat op de avond gisteren: AZ ADO Den Haag 2-0 en Go Ahead Eagles Willem 2-4-1. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het wordt een zonnige en warme dag, 27 tot lokaal 32 graden in het zuidoosten en er staat weinig wind.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals

zich al. Goedemorgen, mooie dag allemaal. Luc is erbij, Arie, Mirjam is wakker. Welkom bij Radio 10, onze show. Trouwens, mijn laatste onze show voor mijn vakantie. Ik doe ook nog de komende weken, maandag, dinsdag, woensdag, even ochtendshow hier bij 10. En dan is het vakantie. Ja, ik zeg eerlijk, je lichaam voelt dan. Je bent bijna klaar met het werkend jaar, zeg maar. Dan mag je op vakantie. En dan gaat alles pijn doen. Heb je dat ook of niet? Vaak moet je ook een vakantie op. Of verkouden op vakantie, hè? Als je hier komt, niet eens met mijn woorden op. Hallo! Nou, fijn dat je erbij bent. We gaan wakker worden samen. Heb je toch een lekker wijsje voor me? Misschien een vakantiemelodie? Geef hem door.

mag ik voor je draaien. Welke plaat geeft jou het ultieme vakantiegevoel? Gebruik ervoor de Radio 10 app. Voor jouw wijsje uit je hoofd. En over zomer gesproken. Hier is die man met die zonnebril.

0: vrolijk van wordt. En Rogier, die komt erbij. Rogier, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Sylvain.
0: Of moet ik Rogier zeggen? Nee, Rogier was het, hè? Rogier Malta.
1: Rogier.
0: Ja, uit Purmerend.
1: Ja.
0: En net terug van vakantie, waar was je?
1: Ik ben lekker naar Rodos geweest, Griekenland.
0: Nou, ik zie dat je armen, lekker bruin kleurtje hoor. Lekker goed, je hebt goed in de zon gezeten, of niet?
1: Zeker, ja. Mooi weer gehad.
0: En witte zwembroek aan nu ook. Dat is vaak zo.
1: ja, dat klopt, ja.
0: Op Rodos. En was het niet te warm daar?
1: Nee, een graadje of 30. En lekker veel bij het zwembad en op het strand gelegen.
0: Ja, waren dat ook gelijk de hoogtepunten? Of heb je nog iets bijzonders gedaan? Behalve lekker luieren?
1: Ik heb een kleintje van 6, dus niet te veel cultuur. Dus wel lekker boottochtjes gemaakt en de oude stad van Rodos bezocht.
0: Ah, ja. Ja, prachtig.
1: Dus,
0: leuk.
1: En verder niet te veel doen.
0: Vooral bijkomen, hè? Nou, vandaag ook. Het wordt een warme dag. Het kan zelfs 32 graden worden vandaag.
1: Lekker.
0: Ja, nou ja, jij bent gewend inderdaad. En een zomersplaatje kwam uit jouw hoofd. En ik moet al denken aan mijn tandarts. Want ik had vroeger al op de Amsterdamse Straatweg in Utrecht... had ik een Chinese tandarts, een hele aardige man. Maar die praatte een beetje standaard tegen mij. En dan zei hij, hoe is het met jou? Nou, school gaat alles op school goed. En dan moest ik altijd aan dit plaatje denken. Dus heel grappig dat jij ermee komt. Nou, want die stem zit er een beetje in. Vertel maar, welke plaat heb je uitgekozen?
1: Ik zat te denken aan John and Vangelis, I'll Find My Way Home.
0: Nou, zeg maar. Ik ga een draai voor je, dankjewel.
1: Top, dankjewel.
0: Fijn dat je erbij bent deze ochtend. We gaan genieten van je.

0: Dit is Radio 10. Deze ochtend hoor je het zomeralarm. Als je het hoort, gelijk even het woordje zomer appen. Dan mag je een rad geven aan het zomerrad. Dat staat hier in de studio. Mooie prijzen. Dagje dierentuin. Dagje pretpark. Bioscoop, musical, hotel. En over musical gesproken. Net een appje van Kurt de Boek uit België. Hij zegt het volgende. Laten we het even beluisteren.
1: Goedemorgen, Sylvan. Ik ben net terug van een dagje Scheveningen gisteren. We zijn naar de Harry Potter theatershow gaan zien. En wat een onwijs mooie theatervoorstelling was dat. Ik kwam er even meegeven. Nederland moet echt niet onderdoen voor de Londense West End musicals. Zo goed gedaan. Wat een cast. Wat een performance. Zo hard van genoten dat ik er 28 augustus nog eens terug naartoe wil gaan.
0: Kijk, Koert. Nou, leuk om te horen. Goed om te horen zelfs. Dat je hebt genoten. En mocht je er ook heen willen naar Harry Potter en het vervloekte kind, want het was echt een vervloekt kind, dan luister naar Gijs komende vrijdag, want hij gaat weer kaart

0: dit weekend. Op Radio 10.
1: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé-saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is Dia van Jumbo.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
6: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
7: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
8: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
9: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
10: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
11: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
12: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen vandaag nog de Bosch 18 volt Easy Drill accuboor met 2 accu's voor €89. Karwei, maak het mooier.
13: Je belt,

0: er staat een zomerse dag op het programma. Warm ook, 27 tot lokaal zelfs 32 graden in het zuidoosten. Er staat weinig wind. En vanaf morgen iets weer koeler. Maar daarna gaat de temperatuur weer omhoog. Dus er komt een hittegolfje aan. Wow. Nou ja, goed, oké. Koelkastdeur open en ijsblokjes in het ondergoed. Dan komt het allemaal goed. Nu even serieuze zaken. Het nieuws van half. Ronald Helmelswaan, goedemorgen.
1: Goedemorgen. In natuurgebied Herperduin bij Os is brand uitgebroken. Het gaat om een stuk van 100 bij 150 meter. Daarbij komt veel rook vrij. Het advies aan mensen in de buurt is om ramen en deuren dicht te houden. In het westen van Canada is vanwege grote natuurbranden de noodtoestand uitgeroepen. Ruim 20.000 mensen zijn geëvacueerd. Huizen zijn verbrand en in sommige gebieden is geen stroom meer. En een slechte seizoenstart voor landskampioen PSV in de Eredivisie. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. AZ deed het een stuk beter en versloeg het gepromoveerde ADO Den Haag met 2-0.
0: Ja, dankjewel voor de update. Zometeen hier bij Radio 10. Je lacht om 8:10. Zometeen met Hans Dorrestein.
2: Silvans.
0: Hallo.

0: En samen met mama luisteren naar Radio 10. Fijne vakantie. Joja. Zo heet ze volgens mij. Met een fotootje bij van een dochtertje volgens mij. Leuk, hè? Ja, dankjewel voor het appje, Sammy.
1: Je lacht om 7:50.
0: Het is 7:50 geweest. En het is tijd voor Circuit Cabaret. Elke zaterdag zondagochtend doen we dat hier bij Radio 10. Maar van de week zag ik hem lopen door mijn dorpje. En dat is toch wel bijzonder. Hans Dorrestein, hij treedt officieel niet meer op. Maar volgens mij was hij bij de Zwarte Cross ook nog te zien. Dus sporadisch doet hij wel een dingetje. Hij heeft hier zijn eigen nieuwsbulletin.
2: Dan volgt nu een uitzending van de Radio Nieuwsdienst, verzorgd door het DPA. Buitenlands nieuws, Groenland. Op Groenland, nabij de nederzetting Thule, heeft een Eskimo het wereldrecord stotteren verbeterd. De man meldde zich bij een politiepost en deed 2 uur, 43 minuten en 12 seconden over het uitspreken van het woord ijsbeer. Inmiddels had het bewuste dier 69 van de 80 inwoners van de nederzetting opgevreten. Voorschoten, Zuid-Holland. Het cosmetica-bedrijf Intercos heeft kant-en-klare puistjes ontwikkeld die mannen op rug of schouder kunnen aanbrengen. Intercos speelt hiermee in op het fenomeen dat vrouwen het uitdrukken van puistjes bij mannen opwindender vinden dan echte seksuele activiteiten. Amsterdam. Ouders van hoogbegaafde kinderen hebben een landelijke vereniging opgericht om de belangen van het hoogbegaafde kind te behartigen. Volgens een van de initiatiefnemers, G. Teunis uit Almere, worden op scholen de problemen van het hoogbegaafde kind door de leerkrachten onderschat. Tot dusver hebben zich 9 miljoen ouders voor deelname aangemeld. Limburg. In het dorpje Susterzeel is een 26-jarige man gearresteerd die zijn vrouw had gedwongen gemeenschap met hem te hebben tijdens de bevalling en die zich daarna vergreep aan de nageboorte. Noord-Brabant. Veghel. Bij een lopend buffet, georganiseerd door een uitgeverij voor personeel en andere medewerkers ter gelegenheid van haar 50-jarig bestaan, zijn 12 deelnemers bezweken. De organisator van het lopend buffet had een route uitgestippeld via Uden, Heeswijk, Dinter en terug naar Veghel. De deelnemers moesten achter een bestelwagen aanlopen die gevuld was met broodjes, Franse kaas, wildbraad, patés, Ardenner ham en glühwein. Tegen de organisator die zelf de wagen bestuurde is procesverbaal opgemaakt. De man had ter verhoging van de feestvreugde de snelheid nu en dan opgevoerd tot 65 km per uur. Voerendaal. Bij opgravingen in het Limburgse Voerendaal is een Romeinse nederzetting blootgelegd in een zo gave staat dat de Romeinen op de archeologen begonnen te schieten. Het weer. In grote delen van het land ondervinden de rukwinden ernstige hinder van het verkeer.
1: Je lacht om 7:50.
3: Radio 10.

0: documentaire uitgekomen van Billy Joel. Als je tenminste HBO... HBO. Ik heb het zelf niet, dat hoor je. HBO Max, daar staat hij op. De documentaire Billy Joel en So It Goes. Het is wel leuk, want het schijnt dat daar allemaal onthullingen worden gedaan die nooit eerder naar buiten zijn gekomen. Dus wel de moeite waard. Billy Joel hoor je hier bij Radio 10. Met zometeen de spelletjes, ik zal wel mee. Ook Aldi Bars komt eraan. En dit is Rihanna.
1: Shine bright like a diamond.

0: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
2: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
4: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
5: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen. Op kika.nl.
6: En dit weekend ook extra goedkoop. Nectarines, 1 kilo voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
9: Mag ik zo meteen Jennis voor je draaien? Of Genesis of alle twee? Hij doet alle twee, joh. Komt aan voor je. Nu het nieuws van 8 uur.
10: In natuurgebied Herperduin bij het Brabantse Os is brand uitgebroken. Gebied van 100 bij 150 meter staat in de fik. De brandweer is met veel materiaal uitgerukt, komt veel rook vrij en die trekt richting Berchem en Os. Mensen in de buurt krijgen het advies om ramen en

0: deuren dicht te houden. In het westen van Canada woeden al sinds vrijdag grote natuurbranden die zo hevig zijn dat een noodtoestand is uitgeroepen. Ruim 20.000 mensen zijn geëvacueerd. Meer dan 95 vierkante kilometer natuur is al verwoest en ook huizen zijn verbrand. Een deel van het gebied heeft geen stroom. Er zitten veel wijnboeren en fruittelers. Iran heeft de VS 6 nieuwe eisen voorgesteld om de straat van Hormuz weer open te krijgen. Ze moeten onder meer alle troepen uit de regio terugtrekken, de oorlogsschade vergoeden en ook andere oorlogen beëindigen, waaronder die in Libanon en de Palestijnse gebieden. De VS heeft nog niet op het nieuwe voorstel gereageerd. En een slechte seizoenstart voor landskampioen PSV in de Eredivisie. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. Trainer Peter Bos baalt ervan dat ze te weinig kansen creëerden. AZ begon het Eredivisie-seizoen een stuk beter en versloeg het gepromoveerde ADO Den Haag met 2-0. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het wordt een zonnige en warme dag. 27 tot lokaal 32 graden in het zuidoosten. En er staat weinig wind.
1: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
1: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Deze week geeft Radio 10 een draai aan je zomer. Maak kans op zomerse prijzen. Radio 10.
4: De zomer van 10. Sil van Stoet.

0: telefoonnummer de phone in. Hij ging net al, zag ik. En hij gaat nu alweer 0909-310-10. Gaan we de lijn even opengooien. Radio Team met Sylva, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Sylvie. Je spreekt met René. Ik ben heel erg blij dat je kan bereiken.
0: Ja.
1: Want ik heb hier je WhatsApp-nummer even niet.
0: Mijn WhatsApp-nummer? Is dat uitgelekt dan?
1: Nou, ik heb een nieuwe telefoon.
0: Oh.
1: Momentje hoor. Ik moet heel even de deur voor iemand open doen.
0: Ja, joh, doe rustig aan. We wachten best wel even op jou. Dat is geen probleem.
1: Hallo.
0: Deur open doen. Ja. Maar René, wat kan ik wilde, vertel? Ja, vertel.
1: Wat ik wilde vertellen, het was stom toeval dat je vanmorgen I Every Woman draaide.
0: Ja.
1: Van Whitney Houston, want je raadt nooit wie er vandaag jaren geweest zou zijn als ze nog geleefd had.
0: Nou, ik gok zo, Whitney Houston dus, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Dat is toeval hoor, ik had dat niet goed op een rijtje. Maar jammer dat ze weg is, hè. Zonde, hè.
1: Ja, heel erg zonde. Ik was vroeger heel groot fan van haar.
0: Ja, nu niet meer?
1: En ik ben met mijn vader... Hè?
0: Nu niet meer?
1: Nou ja, nu vind ik haar muziek nog steeds goed. En zeker The Greatest Love of All is toch wel een van mijn favorieten.
0: Ja, is mooi.
1: Maar ik ben naar 3 concerten met mijn vader van haar geweest.
0: Oh,
1: en ik
0: joh.
1: Heb nog een boek van haar met allemaal foto's.
0: Ja, ja, ja. Leuk hoor. Dus je bent groot fan eigenlijk. Nou, heb ik hem ook voor jou speciaal gedraaid, René. We gaan even naar de volgende lijn toe. Vind je het goed?
1: En hartelijk bedankt.
0: Dankjewel hè. Dag.
1: Dag.
0: René, ja leuk. Radio 10, je weet nooit wie de belt, hè? Dat vind ik zo leuk van dit programma. Radio 10 met Sylva, goedemorgen.
2: Met Esther van Balen uit Vathuis.
0: Esther van Balen, goedemorgen.
2: Afgelopen maandagmiddag ging ik om 4 uur weg van de afdeling.
0: 4 uur, ja.
2: Ik ging naar de bus al te lopen om lijn 41 te halen.
0: Ja, lijn 41, ja.
2: Toen hield de buschauffeur pauze. En toen zei zijn collega dat de brug een zwartsluisstoring had.
0: Oh, en toen?
2: De slagbomen gingen niet meer omhoog.
0: Oh, joh.
2: Ja, dus lijn 41 ging tot Hasselt en dan moest ik ook uit en die ging door naar Zwolle.
0: Juist.
2: En toen zei de chauffeur, ga je mee naar Zwolle? Ik zei, dacht het toch eventjes.
0: Nee, wat een rare buschauffeur is dat, zeg. Dus heb je moest je toen wachten?
2: Ja, tot 4:15 en dan kwam lijn 71.
0: Ja.
2: Nou ja, ik kom weer terug, ik had het tas in de bus laten liggen.
0: Ach, Esther, jij heet Van Balen van je achternaam, hè? Maar soms is het ook echt wel balen, hè, wat er bij jou gebeurt, toch?
2: Ja, toen ben ik echt weer teruggegaan en toen lag hij er echt nog in.
0: Ja, gelukkig.
2: En toen mochten de fietsers en de voetgangers mochten onder de slagbomen doorlopen.
0: Kijk, en jij ook dus, met je rugzak.
2: Ja, uiteindelijk, eindgoed, algoed, was ik maar 5:45 thuis.
0: Nou, gelukkig maar. Ja. Esther, we gaan naar de muziek toe. Ik wens je een fijne zondag. Ik ben een paar weken vrij, hè, dus ik spreek je in september weer.
2: Ja, weet ik, ja.
0: Oké, dag.

0: Je hebt natuurlijk de 3 J's en je hebt de 3 Degrees. En die laatste hoorde je net. When Will I See You Again hier bij Radio 10.
1: Je zingt ze allemaal mee.
0: Ja, hou het zomeralarm in de gaten. Als je de alarm hoort tussen de platen door, dan hoef je alleen maar zomer te appen. Maak je kans om een draai te geven aan ons rad hier in de studio. En dat rad kan je gewoon zien op de webcam, dus dan weet je dat. Maar eerst tijd om wat af te zingen. Een grote hit. Hoewel, het is een, ja, het is wel een hele grote hit. Maar ik denk als je nou na 2000 geboren bent, dan ken je de plaat niet zo goed. Dus let goed op, voor de oudjes onder ons. Hoe gaat deze plaat ook weer verder? En dan kom jij met je stem. Hoe gaat die plaat ook weer verder? Geef het door met de app van Radio 10. Ik ben beetje schorrend worden. Dus ik hou gauw mijn mond. Geef door, hoe gaat deze plaat verder? En de bedoeling is dat je hem afzingt, oké? Doe je best.

0: Volgens mij zijn linkerkant is de beste kant. Hij heeft één kant die maar gefilmd mag worden. Volgens mij vanaf zijn linkerkant, dus voor de kijkers rechts. Let maar eens op foto's. Hij heeft, ja, is het trots. Mijn beste kant is op mijn achterkant. Maar goed, dan gaan we... Zo dadelijk voor je. Muziek van John Farnham en ook Taylor Swift komt eraan. Bij Radio 10. Fijn dat je erbij bent.
1: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs.

0: Flexa Creations lak- en muurverf. Karwei, maak het mooier.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we al.
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
0: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
1: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Nu standaard.

0: met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
2: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis

0: ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: Ik ging net even een kopje thee halen. Ik dacht, het is lekker. Mijn hoofd heeft uit het raam gestoken, want daar schijnt de zon al. Nou, dan voel je hem echt hoor. Hij is echt al nu al op temperatuur. Moet je voorstellen wat voor een dag het gaat worden. In het noorden zijn wat wolkenvelden, maar het blijft droog. Rond het middaguur loopt het op richting de 29 graden. En later vandaag richting de 32 graden van het zuidoosten wordt erg warm. De zon die schijnt met wat sluierbewolking. En er staat weinig wind. Morgen en dinsdag even iets minder warm. Maar daarna gaat de temperatuur weer omhoog. Zometeen John Farnham voor je en nu het nieuws van 8:30. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. In natuurgebied Herperduin bij Os in Brabant was vanochtend vroeg brand, maar die is onder controle. Een stuk van 100 bij 150 meter stond in de fik. Wordt nog wel nageblust om te voorkomen dat de boel weer oplaait. In het westen van Canada verloopt het allesbehalve goed met een grote natuurbrand. Er is al 95 vierkante kilometer natuur verwoest en er geldt een noodtoestand. 20.000 mensen zijn geëvacueerd. En Iran heeft een nieuw eisenpakket op tafel gelegd om de straat van Hormuz open te krijgen. Maar de VS heeft nog niet gereageerd. Iran wil onder meer dat de Amerikaanse zeeblokkade van Iraanse havens wordt opgeheven en dat alle oorlogsschade wordt vergoed.
1: Nou, Silvans doet. We zullen zien of dat gaat.

0: ze is net getrouwd, hè?
1: Je zingt ze allemaal mee.
0: Astrid, Ebel. Ebel, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Sylvan.
0: Op weg naar Duitsland, hè?
2: Ja, naar Duitsland en naar Oostenrijk.
0: Ook naar Oostenrijk. Oostrië.
2: Ja.
0: Austria.
2: Wat
0: lekker zeg. Wat ga je daar doen? Ga je daar alleen appelstrudel eten?
2: Ja, we gaan aan de appelstrudel en aan de schnitzels. We gaan lekker kamperen. We zijn met een busje onderweg, camperbusje. We gaan wel lekker kamperen.
0: Ja, ja? Jouw man wil natuurlijk meeluisteren. Ik hoorde dat de radio aanstaat. Doe hem even uit, want het is echt niet te verstaan.
2: Zet de radio uit. Ja,
0: Ed, zet je radio uit, Ed.
2: Zet je radio uit.
0: Sorry, je kunt het later terugluisteren op de site, dus dat komt helemaal goed.
2: Oh, hartstikke goed.
0: Astrid, een hele fijne vakantie alvast. En ondertussen ook nog even strandlagen scoren. Die krijgen we niet meer... Oh, afslag. Ja, afslag nemen.
2: Ja. Sorry, hoor. Nog,
0: wat een gedoe, hè. Ik zeg, parkeer die auto even. Nou, dat wordt door naar mij geluisterd. Dat maakt niet uit.
2: Hij was nog niet in de buurt.

0: any kind of fool could see. There was something and everything about you. Zoiets.
1: Nou, dat is een prachtige zongen.
2: Ja,
1: hartstikke goed was dit. Nou, complimenten voor jouw zangkunsten. Het was de band Player, Baby Comeback. We gaan de plaat op draaien zometeen. En er zijn meer mensen die hebben geappt. Zal ik er een paar laten horen? Of zeggen we nou,
0: gaan
1: we naar de plaat? Ja, dat is wel leuk voor de mensen.
0: Is toch leuk?
1: Even kijken hoor. Ik had hier bijvoorbeeld Gini. Had ook meegezongen. Die klinkt al zo.
3: Baby Comeback.
1: Wat mooi. Ja.
3: Any kind of fool could see.
1: Salina zong mee.
3: Baby Comeback.
1: Nog hoger.
0: Oeh, wat hoog,
1: ja. We gaan de plaat draaien. Ik wens je een hele fijne vakantie. Doe je man de groeten en nou, geniet van je vakantie.
0: Ga ik zeker doen. Hartstikke. Hey, dankjewel Sylvan. Fijne uitzending.
1: Dankjewel Astrid was dat.
0: Joe.

Ik heb het over het zomeralarm. Hoor je het alarm tussen de platen door? Dan hoef je alleen maar zomer te appen. Dan maak je kans op mooie prijzen. Mag je een slinger geven aan ons zomerrad hier in de studio. Daarover later meer. Nu Dan Harmon.

0: tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
1: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks van nog een euro, slechts 95 cent.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%. Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
5: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tet naar Beter Bed.
6: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijk mobiel.
7: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé-saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
8: Met Esso kun je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
9: Yes!
8: Esso, omdat elke rit telt.
10: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
11: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Pepsi en Rivella, alle blikjes en flessen tot 1 liter, 1 plus 1 gratis. En Lor Coffee Cups, een doos van 20 stuks, €4,99. We doen met je mee, Plus.
12: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
13: It's funny, because it's true.
12: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
14: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
15: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
16: Met nog een hele mooie Radio 10 Top 4000 muziekmieten voor je onderweg. En nog veel meer lekker Speedy Gabriel. Nu het nieuws van 9 uur met Ronald Remmelswaan.
17: In natuurgebied Herperduin bij Os in Brabant is de brandweer aan het nablussen. Vanochtend vroeg vloog daar een stuk bos in brand van 100 bij 150 meter. En er kwam veel rook vrij, maar alles is nu onder controle. De brandweer houdt wel in de gaten of het vuur niet weer oplaait. Het gaat een stuk minder in het westen van Canada. Daar woedt al sinds vrijdag een grote natuurbrand. En daar is de noodtoestand nu uitgeroepen. 20.000 mensen zijn geëvacueerd. Sommige mensen moesten worden gered omdat ze vast kwamen te zitten. Er zijn huizen verwoest en een deel van het gebied heeft geen stroom. In Australië wordt onderzocht wat er vanochtend precies gebeurde tussen twee passagiersvliegtuigen op de luchthaven van Sydney. Beide toestellen moesten hard remmen en er was een bijna botsing.

0: Iemand van de bemanning raakte gewond en een van de vliegtuigen is beschadigd. En nog geen reactie van de VS op een nieuw ijzerpakket van Iran om de straat van Hormuz te openen. Hier zijn onder andere dat alle Amerikaanse troepen er weg moeten en geen sancties meer tegen Iran zijn, en dat er een einde aan het geweld komt in het Midden-Oosten. Iran eist dat de VS een oprechte verandering in hun gedrag laat zien. Het Radio 10 weer door Weer Online. Een zonnige en warme dag, 27 tot 32 graden in het zuidoosten. Trekken ook wat sluierwolken over en er staat maar weinig wind.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH

dag gaat brengen. Deze 9e augustus alweer. Richting de kerst, hè, zo, hè? Vandaag zijn er meerdere duels in de Eredivisie. Feyenoord begint het nieuwe seizoen in de Eredivisie om 12:15... met een derby tegen bij Sparta. En Ajax speelt om 14:30 uit bij PEC Zwolle. En FC Groningen ontvangt op diezelfde tijd FC Utrecht. En dan de eerste speelronde wordt om 16:45 afgesloten met Heerenveen tegen Twente. Nou, mocht jouw clubje spelen vandaag, succes. Lekker erheen, neem een rookworst en geniet, zou ik zeggen. En de laatste etappe van de Tour de France Femme. Gisteren was natuurlijk wielrenster Demi Vollering, die won. Ze veroverde gele trui en de voorlaatste etappe van de Tour de France Femme. Vandaag dus een rit en finish in Nice. Dus niet in Parijs, maar de Femme eindigt altijd in Nice. En het zijn 4 beklimmingen. Dus we zullen gaan zien. En het zijn beklimmingen in de tweede categorie. Dus nou ja, ga er maar aan staan, zou ik zeggen. Lekker sportdagje vandaag. We

0: minuten ervoor het zomeralarm.
1: Radio 10 geeft een draai aan je zomer.
0: Als je het zomeralarm hoort, hoef je alleen maar zomer te appen met de Radio 10 app. En dan kan je in de uitzending komen. En hij is eigenlijk wel het bewijs dat als je het maar vaak genoeg probeert, dan lukt het vanzelf een keer. Want Ro, je hebt het een aantal keer geprobeerd, geloof ik, hè?
2: Ik heb het een aantal keren geprobeerd, ja, klopt.
0: Ja, het is Ronald. Je bent volgens mij ook, ben je de kok of niet?
2: Ja, ja, ik ben chef-kok. Ik sta nu in de keuken van Silt in Muiden.
0: Silt in Muiden, maar ik ben er ooit al eens geweest. Het is een leuk paviljoen aan het strand, hè?
2: Ja, klopt.
0: En is dat druk of niet?
2: Ja, het is gigantisch druk, zeker met dit weer.
0: Ja, ja natuurlijk, ja. Stomme vraag. Stomme vraag. Dus je hebt wel tijd om eventjes een spelletje te doen, heel kort of niet?
2: Ja, we gaan om 10:00 over en ik ben om 8:00 begonnen. Dus ik heb nu al even tijd.
0: Alles
2: ja,
0: hoor, voorbereid, hartstikke goed. Nou, ik heb hier een rat staan in de studio. Kan je meekijken toevallig? Heb je een webcam of niet?
2: Nee.
0: Nou ja, de luisteraars kunnen checken op radio10.nl. Ik heb hier een zomerrat staan. Ik geef dus ook een Henk staan en waar die stopt, ja, dat win je dan. Ja, wat zou je leuk vinden? Wellness, pretpark, hotelletje?
2: Ik vind een hotelletje, ja, dat hebben we denk ik na dit seizoen wel verdiend, denk ik. Nou, dat zou mooi zijn.
0: Gaan we daarop inzetten? Er zit ook twee keer kiezen, oh nee, of één keer kiezen zelf bij. Dus dan kan je alsnog een hotelletje kiezen. Zullen we het gaan doen?
2: Ja, helemaal perfect.
0: Oh, ik ga de tune even starten. Ken je deze tune nog van vroeger? Tap, tap, ta, da, da, tap. Daar gaan we, hè?
2: Ja.
0: Yeah. Ik heb een rat draai gegeven aan het rat. Zou een rat draaien. Hij draait rond, hij draait lekker rond. Hij gaat erg snel, moet ik zeggen. Misschien dat er nieuwe olie in zit, dat weet ik niet precies. Hij draait nog steeds. En hij mindert nu in vaart. Musical, hotel, ik zie het zomerpakket langskomen. Pretpark, wellness, dieren. Gaat hij naar dieren? Hij is gekomen op... Oh jee. Je gaat in je naki. Wellness.
2: Oh, hartstikke lekker. Ja hoor. Ja.
0: Lekker. Perfect. Lekker zwieberen en zwaaien, hè?
2: Helemaal perfect, ja hoor.
0: Nou, na zo'n druk seizoen is dat ook wel meegenomen, toch? Dacht ik. Dus,
2: ja, zeker weten. Dat hebben we hard verdiend, denk ik.
0: Gefeliciteerd. Wellness wordt je aangeboden door vakantieveilingen. Gefeliciteerd.
2: Nou, dankjewel. Ik ben er heel blij mee, ja.

0: Martijn de Munnik en een hele mooie Radio 10 Top 4000 muziekbiete komt eraan.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
5: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog een euro, slechts 95 cent.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
7: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
5: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Wortels van Nederlandse bodem voor een bodemprijs. 1 kilo, 69 cent. En ook nergens goedkoper. Pitloze rode druiven, 500 gram voor maar 1,29.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontract. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
9: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers, nu 2 plus 2 gratis. Dat zijn pakken vol voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
10: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
11: Oh, weer een muis.
10: En samen spelen.
11: Kom maar. Ja.
10: Au. En verzekerd zijn.
11: Oh ja, verzekering.
10: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
12: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
13: Praxis.
14: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
15: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
0: Silvans doet. Een mythe van een top 4000 hit komt er voor je aan. En ook Agda de Munnik. Eerst de Bengals voor je. Manic Monday.

0: gekropen. Ik heb zo'n grote zolderkamer voor die troep. En daar vond ik mijn cd-koffers. Want ja, plaatjes draaien deden we vroeger met platen en met cd's.
1: Ja, mensen. En met de wasrol. Dat is heel veel terug.
0: In ieder geval van die single-cd'tjes. En die heb ik naar beneden gebracht, die koffer. En daar is mijn dochter nu plaatjes aan het uitzoeken. Dus is een beetje Aqua, Barbie Girl, dat soort plaatjes aan het draaien op de slaapkamer. Ja, dat is cultuur, mensen. Dat is cultuur, dacht ik ook.
2: Flashback.
0: Alright, het is niet tijd voor de Top 4000 Flashback. Dat zou je wel denken. Maar het is tijd voor de Radio Top 4000 Muziekmythe. En daarvoor heb ik een ander muziekje. Ja, het is zondag, sorry.
2: Top 4000 Muziekmythe.
0: Hou je vast. David Gilmour van Pink Floyd heeft in zijn drukke werkschema nog ruimte gevonden om af en toe te luisteren naar jonge, onbekende zangers en zangeressen. Meestal komt David via via met die nieuwe talenten in contact en deze keer is niet anders. Dankzij een tip van een goede vriend gaat David luisteren naar een meisje van net 15 jaar. Ze speelt en zingt zelfgeschreven liedjes in een klein zaaltje vlakbij Davids huis. David weet niet precies wat hij ervan moet verwachten. 15 is wel heel jong, hè? En misschien gaan die liedjes wel over de puberteit of over huiswerk. Maar als je even later zit te luisteren naar het 15-jarige talent, valt hij bijna van zijn stoel van verbazing. Het zijn niet alleen prachtige liedjes, ze worden ook bijzonder mooi gezongen. David is onder indruk en stelt het meisje voor om eens langs te komen bij de platenmaatschappij van Pink Floyd. Maar als hij even later bij zijn platenmaatschappij voorstelt om dat jonge meisje eens uit te nodigen voor een gesprek, vangt hij bot. De hoogste baas vindt het maar niks. Zo'n meisje is veel te jong, joh. Kom over 3 jaar nog maar eens terug met haar. Dan is ze ouder en volwassener. David is het er niet mee eens, maar heeft weinig keus. Voor de zekerheid laat hij het meisje nog wel even een contract ondertekenen dat ze de eerste volgende 3 jaar met niemand anders in zee mag. Na 3 jaar wachten besluit David het opnieuw te proberen en opnieuw met het meisje langs diezelfde platenmaatschappij te gaan. Deze keer wel met succes. De jonge zangeres krijgt een contract en mag zelfs een compleet album opnemen. De eerste single is meteen een enorme hit. Dankzij David Gilmour van Pink Floyd en zijn geduld werd Kate Bush een ster en schreef ze deze prachtige top 4000 muziekmythe.

0: Henk, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Waar begint de reis deze ochtend?
1: Zometeen beginnen we onze reis door de hitgeschiedenis in 1978. Het jaar van een hele beroemde film. En dus heb ik een hitbattle tussen twee hits van de soundtrack Saturday Night Fever. Gaan we voor A, If I Can't Have You van Yvonne Elliman. If I can't have you. Of wordt het optie B? De Bee Gees.

0: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
1: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Je belt, mailt, deelt bestanden en

0: MKB-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster Beter Leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800

0: Veel deals bij Bol.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.

0: Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Danio romige kwark, 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle plus meloenen, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals.

0: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor. Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
1: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
2: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar €1,95. I'm loving it.
5: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: In natuurgebied Herperduin in Brabant houdt de brandweer een stuk bos in de gaten. Daar was vanochtend vroeg een grote brand en die was snel onder controle, maar het vuur kan altijd weer oplaaien. Er stond een stuk van 100 bij 150 meter in de fik en er kwam veel rook vrij. Die trok richting Berchem en Os. In een provincie in het westen van Canada is de noodtoestand uitgeroepen. Daar woedt al sinds vrijdag een grote natuurbrand en 20.000 mensen zijn geëvacueerd. Een deel van het gebied heeft geen stroom. Op het Indonesische eiland Java is een nationaal park voorlopig gesloten vanwege natuurbrand die daar al dagen woedt. De 14-jarige jongen die vrijdag een bloedbad aanrichtte op zijn school en eerst zijn opa en oma doodschoot, was al langer bezig met wapens en geweld, blijkt uit politieonderzoek. Hij nam al eens een balletjespistool mee naar school en keek naar gewelddadige filmpjes. Bij zijn actie kwamen 8 mensen om, de jongen pleegde zelfmoord. En er wordt onderzocht wat er precies is gebeurd op de luchthaven van Sydney in Australië. Daar was vanochtend op de grond een bijna botsing tussen 2 passagierstoestellen. Een bemanningslid raakte gewond. Een van de toestellen werd getrokken en het kan zijn dat daarbij aanwijzingen van de luchtverkeersleiding niet zijn opgevolgd. Het Radio 10 weer door Weer Online. Een zonnige en warme dag, 27 tot 32 graden in het zuidoosten. Trek ook wat sluierwolken over en er staat maar weinig wind.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH

0: En hoe verhalen laten je lachen.
1: It's funny, because it's true.
0: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+.
2: Deze week geeft Radio 10 een draai aan je zomer. Maak kans op zomerse prijzen. Radio 10.

0: Goedemorgen en welkom op je zonnige zondag. Het belooft weer een tropisch warme dag te worden. Dus mijn advies aan jou is, doe het allemaal rustig aan. En mocht je de buurt van een ventilator zijn, zet hem gerust op standje maximaal. Net als de radio, zet je radio op 10 tot 12 uur. Breng ik namelijk weer de geluidsgolf in beweging. Met hits en herinneringen in Erik's Top 40 Hit Dossier. Het zou leuk zijn als ik daarin iets van jou ga horen. Spreek jouw herinnering aan een hit even in via de app van Radio 10. Of via radio10.nl/Erik. En wie weet, hoor je straks. Allereerst gaan we terug naar 1978. We horen herinneringen zo dadelijk aan Umberto Tozzi. Na de Motors. En allereerst natuurlijk de winnaar uit de hit battle. Dat zijn de Bee Gees. Staying Alive.
1: Top 40 Hit Dossier op Radio 10.
2: Hi, this is Maurice Gibb,
3: and I'm Barry.

0: Andy McMaster van de Motors zag ze vliegen in 1978. Hij woonde vlakbij de luchthaven Heathrow. Dag in dag uit zag en hoorde hij vliegtuigen opstijgen en landen. En dat bracht hem op het idee om een liedje te schrijven over het afscheid nemen op een vliegveld. Het nummer dat hij schreef hij al in 1976, maar pas 2 jaar later namen de Motors het op. Het werd hun grootste hit, goed voor een 4e plaats in de Britse hitlijst. Je hoorde Airport van de Motors. En dan naar een hit en herinnering van een van onze radiotieners, en dat is Gies.
1: Goedemorgen Erik, ik zou heel graag Umberto Tossi willen horen met Ti Amo, omdat dat me herinnert aan dansen met mijn eerste grote liefde veranderen. Long, long time ago. Groetjes, Gisela.

'Tis you make love in fun. Je vrouw zou het maar voor je schrijven. Ja, of toch niet, want dit ging helemaal niet over de man van Christine McVie. Het ging over de lichttechnicus van Fleetwood Mac, met wie ze een stiekem een relatie had. De vraag die blijft natuurlijk, wanneer ging dat lampje dan branden bij haar ex-man John McVie, de bassist? Nou, voor de volgende hit kijk ik even naar de hitlijst van deze week terug in de tijd. De top 40 van 12 augustus 1978. Op nummer 5 stond Oh Darling, I Kiss Myself Te Pletter van Theo Diepenbrock. Op de vijfde plaats bleef hij staan in de zesde week. 4 bleef 4, Let's All Chant van de Michael Zeger Band. 8 weken in de top 40. 7 weken voor Johnny Mathis en Denise Williams. Too Much, Too Little, Too Late. Bleef staan op nummer 3. En op nummer 2 ook hetzelfde als vorige week. Windsurfing van The Surfers in de zevende week. En nummer 1 bleef nummer 1. John Travolta en Olivia Newton-John met You're the One That I Want. En die stond er al 11 weken in. Nou, 1978 was windsurfen voor het eerst razend populair in Nederland. En producer Jaap Egremond en de mannen van de glam rockgroep Catapult doken daar slim op in en maakten windsurfing. Het waaide tot hoog in de top 40. Deze week terug in de tijd, genoteerd op

0: Life, Earth, Wind and Fire. Een cover, want het origineel was natuurlijk van The Beatles. Het was een hit in ons hitjaar 1978, zometeen weer een nieuw hitjaar. Maar wil jij ondertussen jouw hit en herinnering even achterlaten in de app van Radio 10? Dat kan door een audioberichtje in te spreken. Maar je kan het ook opschrijven via radio10.nl/Erik. Laat daar je verhaal dan achter. Ondertussen maak ik mij op voor de volgende Radio 10er, dat is René. En hij deelt zijn herinnering aan deze hit. We gaan terug naar 1985 met Tarzan Boy. En je hoort ook deze van King.
1: Zeker. Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
1: Hoppa.
2: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
2: Je belt, mailt, deelt bestanden

0: 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: En dit weekend ook extra goedkoop? Lees chips, 200 gram, voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
2: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit tussen de apen.
3: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
2: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
4: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
5: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
6: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op alle ZBever bytes. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine minerale koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
9: Een Müller milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
10: Müller milk, the moo you can't resist.
11: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
12: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
11: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
13: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
14: Erik de Zwart. Met dit half uur de bekroonde hits uit 1985. Zometeen Madonna met Crazy for You, maar eerst Love and Pride van King.

0: Madonna en Crazy For You. Het was een hit uit de film Vision Quest, waarin ze naast een rolletje als zangeres in een club ook een hit leverde. Maar de mannen die Crazy For You schreven, die hadden er allemaal weinig vertrouwen in. Niet in het nummer, maar in Madonna. Ze kenden haar alleen van dancehits als Holiday en Borderline, en vroegen zich serieus af of ze zo'n gevoelige ballad wel aankon. Nou, na de eerste opname waren ze zelfs bang dat het nummer uit de film zou worden geschreven. Uiteindelijk werd het opnieuw opgenomen en kregen de songwriters volledig ongelijk. Het werd een joegel van een hit en we vonden hem terug in de hitlijsten van 1985. Madonna, Crazy For You. En van die film hebben we nooit meer wat gehoord. Het jaartal van ons hit met herinnering dit half uur dus, 1985. Hallo, met wie?
1: Bonjour Eric. Goedemorgen Eric. Hier René uit het La Douce France. Graag Baltimora, Tarzan Boy uit 1985. Een zomerherinnering aan een feestje op het zwembad van de Koeacht. Tijdens de jeugdontspanning Koeacht in Zeeuws-Vlaanderen. Nu hebben we een eigen bed en breakfast in het midden van Frankrijk. En tijdens de schoonmaak even deze vrolijke klanken graag. Merci bien.

jeugdherinneringen ophalen. Dat deed Bruce met een oude schoolvriend. En dat werd de basis voor Glory Days. Precies wat wij natuurlijk ook doen in Erik's Top 40 Hit Dossier. Jij en ik gaan in gedachten weer even terug naar die onvergetelijke momenten met de hits van toen. Als er iets is wat jij graag zou willen horen, laat het uit als achter als een audioberichtje in de Radio 10 app. Of stuur het even door via radio10.nl/Erik. Pak ik ondertussen even de top 5 van deze week terug in de tijd erbij. De top 40 van 10 augustus 1985. Jewel, Eye to Eye van Propaganda bleef staan op nummer 5 in de 8e week. Ook 8 weken genoteerd Chris Rea met Josephine. En die steeg van 7 naar 4 met een stip. I'm on Fire. Bruce Springsteen zakte van 1 naar nummer 3 in de 9e week. En van 3 naar 2 ging onze Nederlandse Benny Nijman, waarom fluister ik je naam nog, omhoog in de 8e week tot 40. 7 weken stond Harold Faltermeijer er nu in. En het was de nieuwe nummer 1 van Nederland. Steeg van 2 naar 1 met Axel F. Natuurlijk uit de film met Eddie Murphy. En we draaien de voormalige alarmschijf van Propaganda. Dit is Jewel.

0: vandaag de dag nog fascineren met zijn Nikita. Het was de laatste hit uit 1985 voor vandaag, maar niet de laatste in Erik's Top 40 hitdossier hier op Radio 10. Zo meteen heb ik nog een uurtje voor je. Wil je dan jouw hit en herinnering horen? Stuur het door via de app van Radio 10 of ga naar radio10.nl/Erik en deel je verhaal.
1: Voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Wat ga jij morgen doen? Hullen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
1: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Switch nu naar Ziggo en score een

0: Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Dr. Utke, Ristorantenpizza en Piadina. 3 dozen, €5,99. En alle Knorr kuppensoep en goodsnacking per stuk €0,99. We doen met je mee. Plus.
3: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
4: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.

0: kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
1: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
2: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
3: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
4: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
5: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
6: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
7: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
8: Zijn we al.
7: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora autoverzekering.
10: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
11: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine mineralen koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
13: Het ANP-nieuws van 11 uur.
14: Het nachtelijk gebiedsverbod in de Rotterdamse wijk De Esch lijkt te werken. Waar eerder de rust werd verstoord door onder meer straatraces en drugsgebruik, is het nu stil. Bewoners zeggen tegen de NOS dat ze voor het eerst in jaren weer goed slapen. Het verbod ging 2 weken geleden terug in en geldt voorlopig tot half oktober. Slachtoffer van de dodelijke schietpartij in Den Haag gisteren en de verdachte waren bekenden van elkaar, dat zegt de politie. Het schieten gebeurde in het huis waar de vrouw woonde. De man vluchtte en werd even later in een ander huis aangetroffen. Tijdens de schietpartij waren er ook 3 kinderen in het huis. De hitte en aanhoudende droogte in Europa kunnen de economie een flinke knauw geven, blijkt uit een rapport van Triodos Bank. Zo heeft de transportlast van de lage waterstanden in rivieren en kunnen energiecentrales door gebrek aan koelwater minder stroom opwekken. Door het extreme weer gaan ook veel prijzen omhoog, zegt de bank. En in Thailand heeft de politie onderzoek gedaan naar de jongen van 14... die vrijdag 6 mensen op zijn school doodschoot, onder wie 5 leerkrachten. Ook doodde die zijn opa en oma. Volgens de politie keek de jongen op social media filmpjes over hoe je een vuurwapen gebruikte. Hij had ook al eens een balletjespistool mee naar school genomen. Het Radio 10 weer door Weer Online. Zonnig en in het binnenland tropisch warm. In het zuidoosten kan het 32 graden worden. In de rest van het land minimaal 27 graden. Daar hangen ook wat sluierwolken en er staat weinig wind.
15: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
16: Maar hey, met de nieuwe collectie...

0: bank. Wij zien 80 geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
1: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
3: Oh my god.
2: Zo dus.
3: Wow.

de toeters net even iets harder blazen. Hè. Ter verkoeling op deze warme zondag. Laten we niet klagen, want de zomer draait lekker op volle toeren. En dat is ook lekker de heerlijkste tijd van het jaar wat mij betreft. En over tijd gesproken, tot 12 uur zijn het de hits uit de afgelopen 61 jaar... die de klok slaan, die in de top 40 hebben gestaan. Wat zou jij willen horen en waarom? Spreek het even in via een berichtje van Radio 10, via de studio-app. En anders dan doe je het via de website radio10.nl/Erik. We gaan dit half uur terug naar 1975. Je hoort Billy Swan, maar nu eerst Hot Chocolate.

0: Swan die biedt eerste hulp bij herinneringen. I can help. En naast Billy is er ook een radiotiener die ons eerste hulp verleent dankzij het insturen van zijn herinnering. En dat is Ed. Ed, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat was je aan het doen deze zondagochtend?
1: Nou, vandaag ik ben even in de tuin bezig.
0: Oh, en dat ondanks de warmte. Nou, je had tijd om jouw herinnering te delen. Vertel ons, waar gaan we naar terug?
1: Nou, ik ben terug aan 1976.
0: Oké. Okay.
1: Ik was toen 18. En ik heb toen mijn eerste optreden meegemaakt. Mijn eerste concert. En dat was in Ahoy. En toen nog het oude Ahoy. Wat inmiddels natuurlijk wat verbouwd is. Maar toen was dat al lekker vol. En ik heb genoten van een optreden die heel flitsend met allerlei lichteffecten begon door de zaal heen. Dat was het nummer Now I'm Here. En dan heb ik het natuurlijk over Queen. Met het nummer van 1974.

signalen van ABBA, SOS. Save Our Souls. Een van de hits uit 1975. Andere hits uit die tijd vinden we in het gedrukt exemplaar van de top 40. We pakken de lijst er even bij van 9 augustus 1975. One of These Nights van de Eagles, die bleef staan op de vijfde plaats. Stond er 4 weken in en 8 weken voor Tammy Wynette. Stand By Your Man. En die zakte van 2 naar nummer 4. Omhoog van 6 naar 3 met de stip. Live Rollover Laydown van Status Quo. Die stonden 5 weken in de top 40. 6 weken nu voor Ramaya van Avrik Simone. Die ging van 3 naar nummer 2. En nummer 1 bleef nummer 1 in de top 40. Kamal met The Elephant Song. En die stond er nu 5 weken in. De top 5 van deze week terug in de tijd. Over lijstjes gesproken. We hebben allemaal zo'n lijstje wel in ons hoofd. Ooit ga ik dit doen, ooit ga ik dat doen. En Glenn Frey van de Eagles die vond dat een mooi uitgangspunt voor een liedje. One of These Nights gaat er over al die plannen die je steeds voor je uitschuift. We'll be right back.

10cc in de ontkenningsfase. I'm not in love. Een hit uit 1975 en de laatste in ons uitstapje naar dat hitjaar. Wil je net als Ed ook je hit met herinnering delen? Nou, dat kan. Stuur het door via een audioberichtje in de gratis Radio 10-app... of via de website radio10.nl/Erik. Zometeen de laatste herinnering voor vandaag. En die brengt ons terug naar dit nummer. Kajagoogoo neemt ons terug naar 1984 en ook de muziek.

0: dit weekend. Op Radio 10.
1: Hallo.
2: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
1: Ja hoor.
2: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
1: Tuurlijk.
2: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
1: Ja.
3: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
4: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
2: Zonnebrandcreme?
5: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we ook alweer?
6: Nu standaard bij...

0: cadeaubox met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
4: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl.

0: Avildeals Bijbel.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
2: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
2: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Wortels van Nederlandse bodem voor een bodemprijs. 1 kilo, 69 cent. En ook nergens goedkoper. Pitloze rode druiven, 500 gram voor maar 1,29.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
5: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand... Private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
6: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
5: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
7: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
8: Erik de Zwart. Het komende half uur gaan we terug naar 1984, een mooi hitjaar. Je hoort muziek van The Dolly Dots naar Talk Talk en Such a

0: Een van de 25 hits, maar liefst in de top 40 voor de Dolly Dots. Love Me Just a Little Bit More kwam overwaaien in 1983... maar was ook een hit in ons hitjaar dat dit half uur centraal staat. 1984. Volgend jaar dan gaat er een tournee plaatsvinden door heel Nederland... over de carrière van de Dolly Dots. Dan worden ze nagespeeld door 6 piepjonge dames... maar elke voorstelling zal er een echte Dolly Dot bij zijn. Dat allemaal dankzij de herinnering van René aan de volgende hit.
1: Goedemorgen, René hier uit Best. Ik zou heel graag Katja Gugu met Turn Your Back On Me willen horen. Back to the 80s, waar ik uitging. Beginnende puur. Ik mocht met mijn zus mee uit. Lekker dansen. I love it. Mooie herinneringen. Alvast heel erg bedankt. Groetjes René, fijne uitzending.

Na Twilight Zone leek Amerika eindelijk aan de voeten van de Golden Earring te liggen. Maar toen kwam deze plaat en die werd niet de hit waarop iedereen had gerekend. Niet vanwege het nummer zelf, maar vanwege de videoclip. Regisseur Dick Maas liet er in een omstreden scène met een non zien. Barry Hay die ging zoenen met de non. MTV weigerde de clip nog uit te zenden, waardoor When the Lady Smiles in Amerika bleef steken op nummer 76. In Nederland maakte het allemaal weinig uit. Hier werd het gewoon de vijfde en laatste nummer 1 hit van de Golden Earring. We kijken even naar de top 40 van 11 augustus van dat jaar. Op nummer 5 stond Talking Loud and Clear. Van Orchestral Manoeuvres in the Dark ging van 8 naar 5 omhoog in de vierde week. 7 weken nu in de lijst. En gezakt van 3 naar 4 To France, Mike Oldfield en Maggie Reilly. Small Town Boy, Bronski Beat van 5 naar 3 omhoog in de vierde week. En Wake Me Up Before You Go-Go van Wham bleef staan op 2 in de 8e week. En nummer 1, Two Tribes, Frankie Goes to Hollywood. 8 weken in de top 40 en nog steeds op nummer 1. Het begon allemaal met een briefje op de deur. Wake Me Up Before You Go. Daar zat muziek in en die deur opende de weg naar de hitlijsten. Dit is Wham!

0: En dat was de laatste hit uit Eerlijk Top 40 Hit-Dossier voor deze zondag en dus voor het weekend. Volgende week, dan ben ik er weer. Dan draai ik graag jouw hit met herinnering. Dus gebruik de tussentijd om nog even een verhaal bij een liedje uit het verleden in te spreken via de app van Radio 10. Of ga naar radio10.nl/Erik. Zometeen Albert Jan hier op Radio 10 met de Weekend Show. Veel plezier met hem. Ik spreek je volgende week zaterdag weer.
1: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis

0: ZFM-zembam. Nu al zin in morgen.
1: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 5.

0: over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Droom groots. Rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
5: Oh my god.
4: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
6: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE, erkend, online, leren.

0: Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: 3-sterren slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
6: Goedemiddag, we geven een start weer een slinger aan het radioteam Zomerrad. Michael Jackson hoor je ook zometeen met Leave Me Alone. En eerst het nieuws van 12 uur, Ronald Remmelswaan.
7: De Rotterdamse wijk De S is 's nachts weer rustig, sinds daar 2 weken terug een gebiedsverbod van kracht werd. Het werd ingesteld om wat te doen aan de straatraces, drugsgebruik en prostitutie, die veel overlast gaven. Bewoners reageren opgelucht, meldt de NOS. Het verbod geldt tot 30 oktober en kan worden verlengd. Een jongen van 19 die deze week gewond raakte bij een vechtpartij in het Noord-Hollandse Enkhuizen is overleden. Hij zou zijn gestoken. Direct na de vechtpartij was al iemand opgepakt. Een tweede verdachte meldde zichzelf bij de politie. Beiden zitten vast. Een dag na een gewelddadige woningoverval in Helmond in Brabant zijn 2 verdachten opgepakt. Eentje is minderjarig. De 2 belden vrijdagnacht aan bij een echtpaar en toen de man opendeed kreeg hij meteen klappen. Het stel wist de overvallers weg te jagen. Na buurtonderzoek werden ze in Den Haag gevonden. En het ging vanochtend mis met een auto met caravan die de pont op wilde rijden in Dordrecht, meldt Rijnmond. Het stel dat erin zat wilde nog even iets checken, maar de handrem was niet aangetrokken. En daardoor rolde de combinatie naar voren en kwam naast de pont terecht. Een vrouw raakte licht gewond toen ze uit de auto sprong. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vanmiddag in het binnenland tropisch met 30 graden of meer. In het noorden op de stranden is het iets minder warm. Het is zonnig met af en toe een stapelwolk. Morgen even wat minder heet.
6: Dan Radio 10 Verkeer. Flitsmeister meldt 3 vertragingen. Nou, zo te zien een open brug en 2 van die overbodige grenscontroles. De A1 Hengelo-Alsnabrück tussen de Lutte en Duitsland. 10 minuten vertraging. A7 Zürich ten Oever tussen Breesanddijk en de brug over de Stevinsluizen. Daar heb je 5 minuten vertraging. En de A76 Geleen-Keulen tussen Zimpelveld en Duitsland. 6 minuten.
8: Deze week geeft Radio 10 een draai aan je zomer. Maak kans op zomerse prijzen. Radio 10.

Ik hoop niet dat je nu helemaal in de war bent. Dit is namelijk een Amerikaanse band met een Franse naam. Melee. En dat betekent chaos, hoewel dit liedje dan weer behoorlijk gestructureerd in elkaar zit. Dat was Built to Last. Hey, goedemiddag. Het is 10:10 op een hete zondag. Vanmiddag tikken we op veel plaatsen weer de 30 graden aan. Welkom in het zonnige weekend van Radio 10. Het is de Radio 10 Weekendshow en daarin maak je straks weer kansen op zomerse prijzen met het Radio 10 Zomerrad. Ik bel later vanmiddag even met René Vroger. Hij en zijn vrouw Natasja zijn namelijk vanavond de gast in het tv-programma Midushi. Wat is dan liefde met Wilfred Gené? En ik heb natuurlijk zomerse liedjes voor je meegenomen van onder andere Fool's Garden en Paul Simon. En gelukkig ook eentje waarmee we de opwarming van de aarde weer even 3 minuten kunnen vertragen. Cold as ice. Dit is

0: Ze komen uit Pforzheim. Dat is een stad met zo'n 135.000 inwoners tussen Stuttgart en Karlsruhe. Misschien ben je er onderweg naar je vakantieadres in bijvoorbeeld Zwitserland of Italië langs gereden. En die stad noemen ze ook wel eens Goudstad, omdat dit het centrum is van de Duitse sieraden- en horlogeindustrie. Nou, misschien dat deze band daarom al koos voor het goudkleurige fruit Lemon Tree. Dat was Fool's Garden.
1: De Radio 10 Weekend Show.
0: Yes, zondagmiddag. Je bent bij Radio 10. Dit is de Weekend Show zonder Robert en Kim, maar met Albert-Jan. En het is een mooie dag voor sportliefhebbers. Ten eerste is vandaag de laatste etappe van de Tour de France FAM. Die begint en eindigt in Nice. Dat is altijd nice natuurlijk. Demi Vollering die heeft gisteren de gele trui gepakt. En wat haar betreft heeft ze die ook nog aan als ze vanmiddag over de meet gaat. Dat zou leuk zijn. En de Eredivisie gaat weer van start. Het is nog zomervakantie, maar niet voor profvoetballers. Zo net is de eerste wedstrijd afgetrapt. Namelijk een Rotterdamse stadsderby tussen Sparta en Feyenoord. Ajax speelt vanmiddag uit bij PEC Zwolle. En verder is ook FC Groningen tegen FC Utrecht. En Heerenveen FC Twente. Ja, en ik zei het net al, vanmiddag maak je weer kans op zomerse prijzen als je draait aan het Radio 10 Zomerrad. Hoor je het zomeralarm voorbij komen? App dan zo snel mogelijk zomer via de Radio 10-app. Bel ik je terug, dan geef jij een slinger aan het rad en win je prijzen.

0: Je mag me wel El noemen, maar eigenlijk heet ik dus Pierre. Paul Simon die je ontmoet op een feestje. Een man die Pierre Boulez heette. Maar Paul die noemde hem de hele tijd El.
1: Hey El, wil je nog een biertje?
0: Dat zou mij ook kunnen overkomen. Ik ben nieuwe namen echt altijd weer na 5 seconden vergeten. Dat was You Can Call Me El, Paul Simon. Radio 10 heeft je aanstaan met zometeen Dancing in the Moonlight van Toploader. Je hoort straks ook een duet waarin geen berg te hoog is. En deze komt eraan. Sweet dreams are made of these. Ja, lekker wegdromen met de Eurythmics zometeen.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Pepsi en Rivella, alle blikjes en flessen tot 1 liter. 1 plus 1 gratis. En Lor Coffee Cups, een doos van 20 stuks. 4,99. We doen met je mee. Plus.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Switch nu naar Ziggo en score.

0: Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
0: Switch and score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar.

0: Netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
3: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?

0: anders doet.
1: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
4: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis.
1: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Wortels van Nederlandse bodem voor een bodemprijs. 1 kilo, 69 cent. En ook nergens goedkoper. Pitloze rode druiven, 500 gram voor maar 1,29.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
6: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Laat de eerste keer gratis bij Fastned. Ga naar fastned.nl/gratisladen.
2: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
3: Jan Sluis.
4: En ik kan het zomeralarm bijna ruiken. Dat kan nooit lang meer duren. Ook zometeen Toploader en eerst Sweet Dreams. Hier zijn de Eurythmics.

0: dit liedje kennen in 2000, maar het is eigenlijk al een stukje ouder. Dit komt uit het begin van de jaren 70. Het is de band King Harvest. Toploader deed het bijna 30 jaar later nog eens dunnetjes over. Dat was Dancing in the Moonlight. En daarvoor natuurlijk het zomeralarm, hè?
1: Radio 10 geeft een draai aan je zomer.
0: En daarvoor nu aan de telefoon Wilma Blom uit Vlijmen. Je bent 63. Goedemiddag, Wilma.
2: Goedemiddag.
0: En hoe is jouw zomervakantie tot nu toe?
2: Warm, heel warm.
0: Ja, dat is zeker. Daar hebben we allemaal een beetje last van. Maar heb je nog leuke dingen gedaan?
2: Heb ik leuke dingen? Ja, we hebben 2 pups aangeschaft. Dus we doen hele leuke dingen. Heel de dag achter die honden.
0: Oh, hoe oud zijn ze nu?
2: 10 weken.
0: Oh, die slopen je hele huis, hè?
2: Dat klopt.
0: Ja, wat voor honden zijn het?
2: Pomskies.
0: Pomskies, dat zijn van die hele kleintjes.
2: We hopen dat ze klein blijven, ja.
0: Oké, en hebben ze al wat kapot gemaakt? Want mijn ervaring met pups is dat ze altijd wel een boek te pakken hebben. Of de poot van de bank. Of, nou ja, je afstandsbediening.
2: Schoenen, kozijnen, plinten, een petje.
0: Alles gaat eruit.
2: Zakdoekjes jatten ze.
0: Ja, tegen de tijd dat ze 2 zijn kun je je hele huis verbouwen.
2: Ja, ik denk het wel, ja. Maar tegen die tijd hebben jullie natuurlijk wel weer een prijsvraag dat ik een huisverbouwing win.
0: Wie weet, ja, daar gaan we voor je regelen. Eerst heb ik iets anders voor je, want je hebt een berichtje gestuurd voor het zomerrad van het alarm is afgegaan. Hier in de studio staat een heel groot rad, daar ga ik zo meteen een slinger aan geven. En er zitten allemaal prijzen op, tickets voor dierentuinen, pretpark, hotelovernachtingen, wellness, bioscoopkaartjes. Wat zou je graag willen hebben?
2: Dierentuin.
0: De dierentuin, oké.
2: De dierentuin.
0: Nou, dan zetten we in op de dierentuin. Ik ga er even een slinger aan geven. Ik ga het niet te hard doen, dat heb ik namelijk gisteren gedaan. Dat heb ik geweten, want daar heb ik dat ding een beetje mee kapot gemaakt. Maar hij is inmiddels weer gefixt, dus ik ga er een klein beschaafd zwiepje aan geven. En dan ben ik benieuwd welke prijs eruit komt.
2: Ik ook. Okay, heel zachtjes,
0: ben je er klaar voor? Ja, heel zachtjes.
2: Okay. Ja, ik ben er helemaal klaar voor.
0: Komt-ie.
2: Yo. Tromgeroffel.
0: Ja, even kijken hoor. Pretpark komt voorbij, hotel, een zomerproduct. Maar waar komt hij op? Ha, hij is op de wellness terechtgekomen.
2: Oh, kijk.
0: Ja, geen dierentuin, maar lekker in je naki rondbanjeren langs allemaal sauna's en dat soort dingen. Jij wint 2 tickets voor Wellness Resort Zwaluwhoeve of Wellness Resort en Hotel de Valkenberg. En deze prijs wordt verzorgd door Vakantieveilingen.
2: Ah, leuk.
0: Van harte gefeliciteerd, Wilma.
2: Dankjewel.
0: En nu maar weer snel naar de pups toe, want wie weet wat ze nu weer in hun bek hebben.
2: Ja, ik moet daar weer gaan kijken wat zijn.
0: Oh, snel.

Radio 10 en Sniff and the Tears, Driver's Seat, Lady Gaga daarvoor. En we hoorden Wilma uit Vlijmen, die met het Radio 10 Zomerrad een heerlijk dagje wellness heeft gewonnen. Dus die gaat binnenkort met die pompskis lekker de sauna op zijn kop zetten. En mocht je nou balen dat je nog niks hebt gewonnen, het Zomeralarm gaat nog tot en met volgend weekend regelmatig af. Dus hoor je het voorbij komen, app dan zomaar via het Radio 10 app. En win, veel succes.

0: van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
1: Hands van voordeel.
0: Aldi.
2: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
0: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
5: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
6: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
5: Zonnebrandcreme?
6: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
4: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tijd naar Beter Bed.
7: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en maak van jouw zomer de leukste. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.
8: Van school de street.

0: wanneer?
1: Tripper maakt van jouw zomer de leukste. De leukste uitjes voor de beste deal.
2: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
3: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
4: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
5: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, Andrelon en Axe, 2 plus 2 gratis. Dat is van douchegel tot deo, alles voordelig in huis voor de zomer. Kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl.
6: Mooi van Ethos.
7: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
8: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé-saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
9: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
10: Simyo.
11: Goedemiddag, zometeen in de Radio 10 Weekend Show. Muziek van George Harrison en Janet Jackson komt er ook aan. Nu eerst het nieuws van 1 uur, Ronald Remmelswaan.
12: In de haven van New York zijn een vrouw en een baby van 5 maanden omgekomen nadat een boot omsloeg. Het gebeurde vlakbij het Vrijheidsbeeld. 12 anderen op de boot, inclusief de kapitein, werden gered. Duikers vonden even later de vrouw en de baby in het water, waardoor de boot

0: zien. Wie in de omgeving van de Veluwe omhoog kijkt, kan zomaar een grote zeppelin zien vliegen. Daarmee meten experts van de Wageningen Universiteit de luchtkwaliteit. Ze checken onder meer op fijnstof en CO2. Na de metingen gaat de zeppelin terug naar thuisbasis Duitsland. Nu voor komende week weer tropische temperaturen in de pen zitten, is de kans groot dat we opgaan voor een vijfde regionale hittegolf. Morgen en dinsdag is het eventjes wat minder warm, maar eind van de week gaan we weer richting 35 graden. De teller begon op veel plekken gisteren al te lopen, daar was het ruim boven de 25 graden. En op haar geboortedag, vandaag precies 63 jaar geleden, is er een Barbie van Whitney Houston. Ze ziet eruit als in haar videoclip van I Wanna Dance With Somebody, en de pop is in overleg met de familie van Whitney gemaakt. Ze is niet de eerste artiest met een Barbie. Tina Turner, Miley Cyrus en Mariah Carey hebben er ook een. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vanmiddag in het binnenland tropisch met 30 graden of meer. In het noorden en op de stranden is het iets minder warm. Het is zonnig met af en toe een stapelwolk. Morgen even wat minder heet.
1: Dan Radio 10 Verkeer. Flitsmeister meldt 4 vertragingen. We geven altijd de 3 grootste, maar dan moet ik er eventje overslaan. Dat is een beetje lullig. Dus ik doe ze gewoon alle 4. A1 Hengelo-Osnabrück tussen de Lutte en de Nederlandse grens. 12 minuten vertraging. A7 Zurich-Den Hoever tussen Breesandijk en de brug over de Stevinsluizen. 6 minuten. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland. 9. En de A76 Geleen-Keulen tussen Simpelveld en Duitsland. 10 minuten vertraging.
2: Deze week geeft Radio 10 een draai aan je zomer. Maar kans op zomerse prijzen. Radio 10.

Again en daarvoor Beatle George Harrison. En nu hebben de Beatles in hun begintijd heel wat covers opgenomen, zoals Twist and Shout en Roll Over Beethoven. Maar eigenlijk hebben we van de Beatles toch al een beetje de indruk dat ze vooral eigen muziek maakten en nooit iets kopieerden van anderen. Nou, dat geldt in ieder geval niet voor George Harrison, want Got My Mind Set on You, dat is helemaal niet van hem. Moet je maar eens horen.

Dit komt al uit 1963. De Beatles die kwamen net kijken, maar ene James Ray scoorde hier niet mee. In 1987 deed George Harrison het nog eens dunnetjes over. Dat was Got My Mind Set On You. Goedemiddag, dit is Radio 10 op een bloedje hete zondag. Ik zorg voor wat verkoeling met hits van The Weeknd. Bill Medley en Jennifer Warren straks met hun hit Dirty Dancing. En ik bel straks over een half uurtje zat ongeveer met René Vroger. Hij is vanavond samen met Natasha te gast in het tv-programma Midushi. Wat is dan liefde?

Het had een tijd lang het record van meest gestreamde track op Spotify. En het stond maar liefst 90 weken achter elkaar in de Amerikaanse Billboard Hot 100, waarvan 57 weken in de top 10. Ruim een jaar dus, en dat is nog steeds een record. Met recht is dus een van de grootste hits aller tijden. En daarom hoorde je hem natuurlijk bij Radio 10. The Weeknd en Blinding Lights. Crash Hip zometeen. En dit zijn Bill Medley en Jennifer Warnes.

0: Het was in 2009 de hit waarmee ze afscheid namen van hun fans. Een sweet goodbye omdat ze hun gitaar aan de wil gingen. Maar 10 jaar later riepen ze... Geintje jongens! En gingen ze gewoon weer vrolijk verder. Dat was Cresip en Sweet Goodbyes. Dit is Radio 10. We nemen zo een frisse duik in het Justin Timberlake. Ik bel zo meteen met René Vroger. En ik praat met hem over het mooiste onderwerp dat er is. Namelijk de liefde. En je hoort zo meteen deze. You can live in the love of the common people. Smile from the heart of a family man. Paul Young dus binnen nu en een paar minuten.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: En dit weekend ook extra goedkoop. Nectarines, 1 kilo voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen vandaag nog de Bosch 18 volt Easy Drill accuboor met 2 accu's voor €89. Karwei, maak het mooier.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: Droom groots. Rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
8: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney+.
9: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs... bij merken zoals Bosch, Calvin Klein en nog veel meer. Final sale. Bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
10: Alle dames, vliegensvlug naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2+1 gratis. Met en zonder vleugels. Gooi dit toilettas vol bij
11: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
13: Fans van Voordeel.
12: Aldi.
14: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
12: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Wortels van Nederlandse bodem voor een bodemprijs. 1 kilo, 69 cent. En ook nergens goedkoper. Pitloze rode druiven, 500 gram voor maar 1,29.
13: Hands van voordeel.
12: Aldi.
15: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
16: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
15: En verzekerd zijn.
16: Oh ja, verzekering.
15: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
17: Omdat we op elkaar kunnen leunen.
18: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
19: Omdat we al zoveel hebben meegemaakt.
20: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven. Je hebt het.

0: kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: Ik bel zo met René Vroger en ik fluf je middag zo even op met Justin Timberlake. Eerst the love of the common people. Paul

0: Justin Timberlake bij Radio 10 en Can't Stop the Feeling.
1: De Radio 10 Weekend Show.
0: Vanavond kun je bij SBS 6 weer kijken naar Midushi, wat is dan liefde? Daarin gaat Wilfred Genee samen met 5 bekende liefdeskoppels op zoek naar het antwoord op de vraag, wat is liefde? Elke week bellen we bij Radio 10 even met de kandidaten. Vorige week belde Robert met Tanja Jess en Charlie Luske. De week daarvoor met Patty Bart. En nu aan de telefoon René Vroger. Goedemiddag, René.
2: Hi, goedemiddag.
0: Jij en Natasja staan vanavond centraal in het programma. En als ik aan jou vraag, wat is liefde, wat zeg jij dan?
2: Ja, dat is een beetje kort door de bocht, hè.
0: Ja, ik zet je even voor het blok.
2: Ja, ik denk dat je vanavond van moet kijken, want ik weet je wat het is. Wat is liefde? Dat is niet echt in één zin natuurlijk uitleggen.
0: Nee.
2: Het is een gevoel, het is een beleving, het is van alles.
0: Ja, het is heel complex.
2: Ja.
0: Het kan heel leuk zijn, maar soms ook heel vervelend.
2: Dat kun je wel zeggen.
0: Ja.
2: Het is heel complex.
0: Jij en Natasja hebben elkaar in 1987 leren kennen, als ik het goed heb, in Athene.
2: Ja.
0: Ja, en zij was daar als stewardess, want ze werkte toen voor Martin Air, volgens mij. En jij was daar met Ajax. En toen, ja, gaan we even luisteren.
3: Wij speelden altijd een wedstrijd tegen de pers.
4: Toen dacht ik, er is straks rust en het is hier 40 graden. En die jongens hebben niks te drinken. Dus toen ben ik in de taxi gesprongen. Heb ik bij een supermarkt allemaal flessen water gehaald. En cola en alles wat ik kon dragen. En toen kwam ik het veld oplopen.
5: Met een heerlijk denim jurkje aan. Nou, toen was het niet zo moeilijk voor mij.
0: Nee, het was meteen verkocht?
5: In één keer, boom. Het is eigenlijk gekscherend. Ik zeg, met jou ga ik wat moois beginnen. En toen zei ze, met jou, nooit. Nou, dat is nu 39 jaar geleden.
0: Ja. Ja, het was een heerlijk denim jurkje, René. Maar je moest haar dus nog wel even overtuigen. Hoe heb je daar dan, haar dan toch zover gekregen?
2: Ja, we zijn een paar keer, we zijn s'avonds bezig eten met de hele ploeg. Ik heb keurig netjes de stoel aangeschoven. Ik heb keurig netjes mijn pink omhoog gehouden bij het eten. Ja.
0: Dus het was de enige week. Het was de enige week het leven van René Vroger dat hij echt een heer was.
2: Ik zou je vertellen. Ja. Wat kun je een heer zijn?
0: Ja.
2: Want er waren geloof ik 25 mannen. En ja, we hebben gewoon op dat moment ook vreselijk gelachen.
0: Ja.
2: En het was gewoon heel erg leuk. En toen we thuis kwamen heb ik er niet meer rust gelaten.
0: Nee, wel een klein detail, want op dat moment was jij al getrouwd.
3: Ja, ik was getrouwd.
2: Ja.
6: Hij had niet verteld dat hij getrouwd was.
3: Nee. En had hij het wel verteld, had er misschien wel precies hetzelfde gebeurd, hoor. Dus we gaan mezelf helemaal niet schoon praten.
5: Ja, maar weet je, het verhaal is gewoon zo. Mijn vrouw was die, waren een dochter. Mijn vrouw was zwanger. Dat verdient geen schoonheidsprijs.
3: Zeker.
5: Alleen, het punt is, ik was gewoon verliefd. Klaar.
0: Ja, dit is wel een van de heftigere momenten, denk ik, uit de uitzending van vanavond. Het lijkt me dat jullie relatie dan wel heel turbulent van start is gegaan, toch? Hoe was dat?
2: Ja, nou ja, goed, weet je, hoe is het als je getrouwd bent en je raakt verliefd op een andere vrouw?
0: Ja,
2: dat is,
0: het gebeurt best
2: maar,
0: veel.
2: Ja, maar er was geen ontkomen aan. Het was voor mij duidelijk. En ja, kijk, alles wat erna gebeurt. Kijk, is het nou een relatie in die duurt 3 maanden? Maar ik geloof dat we nu na 39 jaar hebben wel bewezen dat wel goed in elkaar zit.
0: Precies, en dat je dan toch niet de verkeerde keuze gemaakt hebt destijds.
2: Nee, zeker niet.
0: Ja.
2: Zeker niet.
0: Jullie zijn dus al bijna 40 jaar samen. En als je allebei bekend bent, dan ligt je relatie natuurlijk al snel op straat. Je zit te snel, sta je weer in de bladen of je bent bij Boulevard. En dat lijkt me niet altijd even prettig. Hoe vind je het nou om zo samen met je vrouw, met Wilfred Genee, op tv over jullie relatie te praten?
2: Oh, daar heb ik totaal geen problemen mee. Maar daar hebben we ook allebei geen problemen mee, hoor. Want voor ons is het natuurlijk allemaal zo klaar als een klontje. En laten wij heel eerlijk zijn, als je bijna 40 jaar samen bent, dan is alles wel eens een keertje besproken natuurlijk,
0: ja,
2: hè?
0: Ja, en dan kun je het op tv ook nog een keer over doen.
2: Ja, ik heb zoiets van waarom niet. En uiteindelijk kun je er ook weer andere mensen misschien mee helpen.
0: Ja.
2: En kijk, waar wij wel achter zijn gekomen is het feit dat je niet heel snel op moet geven in je relatie.
0: Nee.
2: Is dat je gewoon, liefde is een werkwoord. En daar moet je gewoon voor gaan en daar moet je gewoon je best voor doen.
0: Liefde is een werkwoord.
2: En dat is wel hetgene. Ja, weet je, dat is wel iets waar we de afgelopen jaren achter zijn gekomen.
0: Ja. Nou, vanavond 21:30 SBS. Wat is dan liefde met jou en Natasja dus. Dankjewel, René. Trouwens nog even wat anders, want je bent natuurlijk de oppertopper. Maar je hebt in december ook nog wat anders op het programma. Want jij bent volgens mij jarig dan.
2: Ja, nou ja, goed, ik ben in november jarig.
0: Oh ja, okay.
2: En ik vier in november, ik ben in afgelopen november ben ik 65 geworden.
0: Uh-huh.
2: En dat vier ik eigenlijk gewoon het hele jaar door.
0: Uh-huh.
2: En op dit moment zijn we ook druk bezig met een duetten CD. En ik heb natuurlijk net een plaat uit, had ik met Waylon.
0: Uh-huh.
2: En in de loop van het jaar komen er nog veel meer aan. En dat gaan we dan afsluiten op 18 december in Ahoy.
0: Ja, de show of the year.
2: De show of the year, wat ik in de jaren 90 altijd gedaan heb. En ja, met diverse grote namen, met diverse vrienden, muzikale vrienden, die ook weer meedoen op de duetten CD.
0: Ah, oké. Okay.
2: Dus dat belooft op 18 december in Ahoy. Belooft dat een waanzinnige avond te worden.
0: Ja, en ik weet niet of Wilfred het gevraagd heeft, maar ik denk dat hij dan misschien ook wel heel graag een liedje wil komen zingen.
2: Ja, daar moeten we eens even heel goed over nadenken.
0: Jammer, Wilfred. Nou ja, goed. René, dankjewel. Jullie zijn aan het filmen voor de reality soap vanmiddag, dus veel succes.
2: Ja,
0: en ik ga vanavond kijken.

Radio 10 en hier. Alle brave hondjes van Nederland spitsen ineens hun oren. Ja, jullie hebben een koekje verdiend. Ga maar aan je baas vragen. Dat was Bluff. Vanessa Paradis en Jerry Rafferty daarvoor. En natuurlijk René Vroger. Ik sprak met hem over Mi Douchi, wat is dan liefde? Waarin hij samen met zijn vrouw Natasha uitgebreid met Wilfred Gené spreekt over een relatie. Vanavond om 9:30 te zien bij SBS6. Je bent bij Radio 10 en tropisch hete zondagmiddag. Goed smeren en goed drinken dus. En een beetje verkoeling zoeken bij de hits.

0: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
4: It's funny, because it's true.
3: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
6: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe!

0: Gemakkelijk retour.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien 80 geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl.

0: voor thuis installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
2: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Even de route checken. We gaan zo via Level 42 naar Toto en Adele. En nu eerst het nieuws van 2 uur. Hier is Ronald Remmelswaan.
4: In het Gelse Wiegen heeft een natuurbrand gewoed. De brandweer rukte met meerdere wagens uit en wist het vuur snel te blussen. Er stond in bosachtig gebied zo'n 200 vierkante meter in brand. En omdat het enorm droog is, was de kans groot dat het vuur zich zou uitbreiden. Bij het bestrijden van bosbranden boven de Amerikaanse staat Utah zijn 2 helikopterpiloten omgekomen. Dat meldt de gouverneur op X. Het gebeurde vrijdag al, maar toen konden hulpverleners ze niet bereiken. Waardoor de helikopters neerstort is niet duidelijk. In het Brabantse Engelen zijn vannacht protestborden vernield die aan het hek hingen bij een gepland asielzoekerscentrum, meldt Omroep Brabant. Komst van het AZC zorgt al een poos voor onrust. Zo werden pas geleden huizen van voorstanders beklad en gingen bij het oude politiebureau, waar het AZC in moet komen, een explosief af. En veel tuinders zijn niet blij met de droogte, maar Nederlandse wijnboeren wel. Voor een wijnboer in Noordwijk mag het weer nog wel even zo blijven, zegt hij bij Omroep West. Door de droogte groeien druiven beter en krijgen schimmels weinig kans. Ze hoeven dan ook niet zoveel bestrijdingsmiddelen te gebruiken. Het Radio 10 weer door Weer Online. In het binnenland is het tropisch, 30 graden of meer. In het noorden en op de stranden is het iets minder warm. Het is zonnig met af en toe een stapelwolk. Morgen is het even wat minder heet.
3: Dan Radio 10 Verkeer. Flitsmeister heeft 3 vertragingen. Dit zijn ze: de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland, 10 minuten. A58 Breda-Tilburg tussen Galder en Ulvehout, 8. En de A76 Geleen-Keulen tussen Simpelveld en Duitsland, daar 17 minuten.
5: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
7: It's funny, because it's true.
6: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.

0: Bingo's, ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Deze week geeft Radio 10 een draai aan je zomer. Maak kans op zomerse prijzen. Radio 10.

Het duo achter Daft Punk, je weet wel, die twee gasten met die motorhelmen, die speelden ooit in een bandje. En een Engelse muziekrecensent die schreef over ze dat ze Daft Punky Trash maakten. Oftewel, stomme punkherrie. Ja, het was niet bedoeld als compliment, maar het inspireerde ze wel bij het kiezen van een naam voor hun volgende project. Daft Punk en One More Time. Goedemiddag, 11:11, zondagmiddag, midden in de zomervakantie. Robert en Kim zijn vrij. Albert-Jan past op de winkel en dat is een winkeltje waar hele leuke muziek op staat. Adele zometeen, Kylie komt eraan. En dit is een plaatje over Afrika. Toto bij 10.

Ze schreef dit voor haar zoontje Angelo. Destijds 8 jaar oud, inmiddels is hij 13. En in dit liedje legt ze aan hem uit waarom ze van zijn vader is gescheiden. En vraagt ze hem om niet al te zwaar over haar te oordelen. Mooi toch? Adele en Easy on Me.

0: reden.
1: Elk weekend gaan we in de Radio 10 Weekendshow op zoek naar de beste reden om een bepaald liedje te draaien. Nou, je mag bijna elk liedje aanvragen dat je maar wilt. Er zijn wel twee voorwaarden. Eén, het liedje moet in de top 4000 staan. Dat kun je eventueel checken op radio10.nl. Maar 9 van de 10 keer als er een liedje in je hoofd omhoog komt, staat hij ook in de top 4000. En twee, je moet er wel een goede reden voor hebben. Dus welke goede reden heb jij om mij te overtuigen om een bepaald liedje te draaien? App het nu door via de Radio 10 app. En wie weet hoor je hem zo meteen voorbij komen. Dus welk liedje wil jij horen en wat is jouw beste reden? Laat het weten via de Radio 10.

De band die ooit toegaf dat ze zelf ook niet altijd weten waar hun liedjes over gaan. Hey, Bluff, let jullie even op, jongens. Losing My Religion, dat was R.E.M. Het is het zomerse weekend van Radio 10. En de temperaturen stijgen zo weer tot recordhoogte met Louis Volsi. En wat is jouw beste reden om je favoriete liedje aan te vragen? App het even door, dan hoor je hem misschien straks. En zometeen deze. Prince dus, zometeen.

0: dit weekend. Op Radio 10.
1: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
2: Ja, laatste kans.
1: Nog één keer brullende motoren.
2: Ja, goed.
1: Dit mag je niet missen.
2: Oh.
1: Daar moet je bij zijn.
2: Naar binnen.
1: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
2: Ja.
1: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
3: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
4: Zonnebrandcreme?
5: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker.

0: 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog geen euro, slechts 95 cent.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800

0: Flexa Creations lak- en muurverf. Karwei, maak het mooier.
1: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers, nu 2 plus 2 gratis. Dat zijn pakken vol voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
2: Mooi van Ethos.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Wat ga jij morgen doen? Chillen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
7: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
8: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
9: Praxis.
7: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
10: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
11: Albert Jan Sluis.
12: En zometeen heerlijk zomers Louis Fonsi en Demi Lovato. Eerst I Would Die For You. Dit is Prince.

0: Chame la culpa, dat is Spaans. En nee, niet voor open je gulp. Het betekent, geef mij maar de schuld. Je hoorde Louis Fonsi en Demi Lovato.
1: De beste reden.
0: Ik duik even in de appbox. Leon appt, hoor je Albert Jan, zou je voor mij Whitney Houston met All at Once kunnen draaien als het kan? Zo mooi, bedankt. Ja, heel mooi. Maar dat moet natuurlijk wel een goede reden bij. En uitgerekend vandaag is er een hele goede reden om Whitney te draaien. Het is namelijk haar geboortedag. Hier staat Lazy Sunday, reden, zo'n dag zijn we nu aan het beleven. Fijne uitzending, lieve groet van Mark en Marjan. En dit is Onno.
2: Hey, goedemiddag, met Onno van Maren uit Nieuw-Beijerland, Onno de Schilder. Ik hoop dat ik een goede reden heb, maar Tony Scott is natuurlijk overleden. Ook overleden van de week. En ik zou het heel gaaf vinden om ter ere van hem de Chief te draaien. Echt, daar zou je heel veel mensen plezier mee doen, zeker wij. Hey, groetjes. Mooie uitzending nog. Onno. Hoi, hoi.
0: Groetjes. Ja, en een betere reden kan ik bijna niet bedenken. Maar Tony Scott voldoet niet aan die andere voorwaarden. Hij staat namelijk niet in de top 4000. Nee. Daar moeten we dit jaar dan maar eens verandering in brengen. Ik denk dat dat vanzelf wel gaat gebeuren als er stemmen binnen gaan komen. En aan de telefoon nu Lisbeth Horst uit Dordrecht. Hoi, Lisbeth.
3: Hallo.
0: Hallo. Welk liedje wil je horen?
3: Nou, op Ponte a Cantar van José Feliciano.
0: Ja, word jij daar ook altijd zo vrolijk van?
3: Oh, hou op. Ik was er zo vrolijk van. Ik wist vroeger nooit wat het betekende, maar als een man begon te zingen, dan, ja, je kan niet stil blijven zitten.
0: Wat betekent dat dan eigenlijk? Dan kunnen we dat meteen even oplossen.
3: Ja, het gaat over zingen. Al het leven moet je zingen. Als er verschrikkelijke dingen zijn in de wereld, dan moet je zingen. Je moet het eruit gooien.
0: Ja.
3: Dat is eigenlijk de bedoeling. Maar ik vind die muziek ook zo lekker.
0: Ja, ja.
3: Dan kan je stil blijven zitten.
0: Het is heerlijk. Ja, je hebt niet een fantastisch goede reden, maar we noemen hem toch maar even.
3: Ik word er ontzettend blij van. Ook als het een rotdag is met naweer. Of als er iets vreselijks gebeurt. Ik hoor dat liedje. Daar word ik er vrolijk van.
0: Nou, ik keur hem goed. Ik word er ook vrolijk van. Hier is die.
3: Dankjewel hoor.

Girls Just Wanna Have Fun. En Boys Just Wanna Have Fun With Girls. Zo is het toch, hè? Cyndi Lauper en daarvoor John Legend. Luistert naar Radio 10. Het is bijna 3 uur. Wouter hoor je zometeen. En ik mag alvast verklappen dat zometeen bij hem ergens tussen 3 en 6... het zomeralarm weer afgaat. Zodra je dat hoort, meteen zomaar appen via de Radio 10 app. Belt Wouter je terug, dan geeft hij namens jou een slinger aan het Radio 10 zomerrad. En dan maak je kans op zomerse prijzen. Dit is John Cicada.

0: Ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
1: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken?

0: anders doet.
1: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Nu alle kaartjes €21,50. Alleen op apenhulp.nl.
3: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en verdedig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw

0: gratis, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the craving.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Switch nu naar Ziggo en score een

0: Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
3: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
4: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
2: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
5: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
6: Hey, zeg nou zelf, er gaat niks boven een verse portie grootste hits aller tijden. Share zo direct en ook Matthew Wilder komt eraan. Eerst het nieuws van 3 uur, gelezen door René Postma.
7: Israël doet definitief niet mee met het nieuwe vredesplan van Amerika voor Gaza. President Trump kondigde vorige maand aan dat het erdoor was, maar premier Netanyahu weigert het leger terug te trekken en dat is een van de voorwaarden. Hij zeide eerder deze week al twijfel en na kabinetsberaad is het nu officieel nee. Een grote natuurbrand in Zuid-Spanje komt steeds dichter bij Sevilla. De komende uren zijn cruciaal. Als de wind ongunstig draait, kan het zijn dat het vuur een rivier oversteekt. Er zijn al een paar honderd mensen geëvacueerd en er wordt geblust met vliegtuigen. Ook militairen helpen mee. De lage waterstand in rivieren dreigt in Roemenië de kerncentrale lam te leggen. Er kan geen koelwater meer worden opgenomen. Door rotsblokken op te blazen kan meer water de centrale bereiken. En ook zijn er bakken vol stenen in de Donau neergelaten om de waterloop te beïnvloeden. Het lijkt te werken. Feyenoord is de competitie na de zomerstop goed begonnen. Ze wonnen de stadsderby van Sparta met 1-0. Het doelpunt kwam van Luciano Valente en viel al na een half uur. Intussen zijn ook PEC Zwolle, Ajax en Groningen-Utrecht bezig en later speelt Heerenveen tegen Twente. Het Radio 10 weer van Weer Online. Vanavond blijft het nog lang warm en er komt wat bewolking. Het koelt af naar een graad of 17. Morgen ook af en toe bewolkt. In het noorden en westen is het 22.

0: 80 jaar is Cher inmiddels.
1: Het weekend van 10.
0: Goedemiddag.
1: Wouter Kooijman.
0: En ze is nog steeds aan het daten met haar 40 jaar jongere vriend. Ja, de heel toepasselijk zong ze dan ook Love and Understanding. Zondagmiddag van Radio 10. Wouter hier voor Dennis, die lekker op vakantie is. En in de hitflashback neem ik je zo meteen mee terug naar het jaar dat er een zeer grote brand woedt op de Hoge Veluwe. 400 hectare ging er verloren. Welk jaar dat is, dat hoor je natuurlijk zo meteen. En verder is het vandaag tropisch warm, 30 tot 31 graden. Al is het aan de stranden minder warm, schuiven er wat velden met bewolking over het land, waar de zon weer achter schuil kan gaan. Nou, dan zal de zondagmiddagbesteding van Pink dus niet helemaal opgaan op het strand vanmiddag. Cover Me in Sunshine hoor je nu op Radio 10.

Je hoorde Frankie Valli. Hij is even gestopt met optreden. Hij wil zich namelijk gaan richten op zijn gezondheid. Ja, de man is ook al 92 jaar ondertussen. Maar hoopt volgend jaar toch wel weer op het podium te staan. Ben jij vandaag trouwens de gelukkige voor wie ik het zomerrad mag laten draaien? Hoor je straks het zomeralarm afgaan? Zorg dan dat je zomer hebt naar de app van Radio 10. Kom je bij mij in de uitzending? Dan kunnen we er samen een mooie slinger aan geven. En maak je kans op al die geweldige prijzen. Ik noem even een hotelovernachting, wellness tickets. Of een dagje van tickets voor een pretpark of een barbecue. Het enige wat je hoeft te doen is zomerappen naar de app van Radio 10. Als je dat zomeralarm hoort afgaan. En wie weet zijn een van die prijzen dan straks voor jou. Ga er maar even lekker voor zitten. Ja, juist ja. Even ontspannen. Met de grootste hits aller tijden hier op Radio 10. Van Nelly Furtado bijvoorbeeld. En deze van Tina Turner. Dit is Private Dancer.

0: na hit scoorde deze zangeres aan het begin van de Zero's, Nelly Furtado. En dit was de hit waar het allemaal mee begon voor haar, I'm Like a Bird. Goedemiddag, Wout hier voor Dennis met de hit flashback zometeen. En die neemt je mee terug naar het jaar dat Bert en Ernie in Sesamstraat voor het eerst op tv te zien zijn. En ik heb Siel.
1: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine mineralen koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
3: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we het alweer?
4: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
4: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
8: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
7: En dit weekend ook extra goedkoop? Lees chips, 200 gram, voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
9: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
10: Hoppa!
9: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
10: Drie sterren slot.
9: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
11: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
13: Oh my god.
12: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
14: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
15: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe, 2 plus 2 gratis. Dat is van douchegel tot deo, alles voordelig in huis voor de zomer. Kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl.
16: Mooi van Ethos.
17: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld 300 euro per jaar op je autoverzekering.
18: Wow!
17: Is binnen 3 minuten geregeld.
18: Dan bespaar ik dus gemiddeld 100 euro per minuut.
17: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
19: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.

0: Laat de eerste keer gratis bij Fastned. Ga naar fastned.nl/gratisladen.
1: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
2: Wouter Kooijman.
3: Hey, goedemiddag. De hit flashback hoor je zo meteen, net zoals Seal. Eerst Dan Hartman. Dit is

0: Nederlandse televisie te zien waren. En in de zomer van dat jaar 400 hectare Veluwe afbranden. George Abbott en de band die hun naam te danken heeft aan de slogan van een cola-reclame. It's the real thing. Je hoort ze zo met hun hit uit 1976. Ook Elton John scoorde hits dat jaar. Zijn hit die je zo meteen hoort stond zelfs weken op nummer 1 in Engeland. Terwijl hij zelf aan het toeren was door Amerika. Dus hij heeft dat helemaal niet meegekregen. Maar eerst de rockers van Queen, die in de zomer van 1976 hun nieuwe album aan het afronden waren. Maar nog een single van het vorige album hoog in de hitlijst hadden staan. Bassist John Deacon schreef dat nummer voor zijn vrouw, Veronica. You're my best friend. Nou, dat moet ook wel, want inmiddels hebben de twee 6 kinderen.
1: Radio 10, hit. Flashback 1976.

0: Dat was de laatste in de hit flashback The Real Thing. Je hoorde You To Me Are Everything. En hoorde jij hem ook afgaan?
1: Radio 10 geeft een draai aan je zomer.
0: Ja, het zomeralarm ging af natuurlijk. Even kijken hoor, wie heb ik aan de telefoon?
2: Jasmine.
0: Jasmine, hallo.
2: Hallo.
0: Nou, je weet wat dat betekent, hè? Ben je er klaar voor?
2: Ja hoor.
0: Ik ga een slinger geven voor je aan het rad. Moet dat een grote slinger worden of zeg je nou, doe het maar even rustig vandaag, Wout?
2: Doe maar een grote slinger.
0: Een grote slinger, nou daar gaat hij. 1, 2, 3, hoppakee. Spannend. Waar hoop je dat hij op terecht komt?
2: Ik heb geen idee eigenlijk.
0: Je hebt geen idee, als hij maar op iets leuks komt.
2: Ja.
0: Oké, nou hij is nog even aan het draaien. Langzaamaan zie ik. Mag ik iets geks aan je vragen, Jasmine? Hoe oud ben je?
2: Ik ben 16.
0: Leuk! Dus je gaat graag naar de bioscoop, of niet?
2: Ja, zeker.
0: Nou, gefeliciteerd. Jij wint 4 tickets voor View Cinema.
2: Joehoe! Oh, superleuk, dank u wel.
0: En deze prijs wordt je aangeboden door vakantieveilingen. Ik wens je veel plezier bij de film.
2: Ja, super, dank u wel.
0: Dat zijn de grootste hits aller tijden die je hoort op Radio 10. En dit is Avicii natuurlijk. Wake me up!

0: van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet.

0: Discover op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
1: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Wortels van Nederlandse bodem voor een bodemprijs. 1 kilo, 69 cent. En ook nergens goedkoper. Pitloze rode druiven, 500 gram voor maar 1,29.
2: Hands van voordeel.
1: Aldi.
3: Switch nu naar Ziggo en score een

0: Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
2: laatste kans.
1: Nog één keer brullende motoren.
2: Ja, goed.
1: Dit mag je niet missen.
2: Oh.
1: Daar moet je bij zijn.
2: Naar binnen.
1: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
2: Ja.
1: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
4: Yes!
3: Esso, omdat elke rit telt.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl. Let's
6: go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar, voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.

0: spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
2: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Danio romige kwark, 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Plus meloenen, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Hier moet je zijn voor de grootste hits aller tijden. Wat dacht je van Phil Collins? En ook Madonna komt eraan. Eerst het nieuws van 4 uur. Gelezen door René Postma.
5: Dit jaar zijn al 1000 Nederlanders opgelicht via booking.com, meldt de Telegraaf. Het aantal slachtoffers is nu al 4 keer zo groot als vorig jaar. De nieuwste truc van oplichters is foto's stelen van makelaarsites en die aanbieden alsof het om een vakantiewoning gaat. In Wijchen in Gelderland is weer een natuurbrand uitgebroken. Er waren eerder al 2 kleine brandjes die vrij snel waren geblust, en even later ontstond weer brand op een plek dichtbij. Omdat er nog brandweerwagens in de buurt waren, konden die er snel heen. Ook in Soest staat een stuk bos in brand. Een pijnlijk momentje tijdens een concert van K3 gisteren in België. Invalster Klaasje Meijer kreeg een schoen tegen haar hoofd. Eerder was een schoen op het podium gegooid en daar hadden de meiden hun handtekening op gezet. Maar een volgende poging ging dus mis. Klaasje hield er niks aan over en kon er achteraf om lachen. De 1-0-overwinning van Feyenoord op Sparta is mooi, vindt rechtsback Givaro Riet. Maar we hadden meer moeten scoren, zegt hij na afloop. Er waren volgens hem veel kansen, maar die werden niet afgemaakt.

oog van de naald gegaan. Kinderen hadden zelfs al afscheid genomen van Phil. Maar inmiddels is hij er weer redelijk van hersteld. Wouter hier voor Dennis. Die is lekker op vakantie. En heeft het jou al te pakken? Heb je al een beetje eclipse koorts? Ja, Nederland is in rep en roer, hè, want de grootste zonverduistering van de eeuw komt eraan. Komende woensdag verdwijnt de zon achter de maan voor 88%. En in Nederland is dat dus ook heel goed te zien, want het weer ziet er gunstig uit. En ondertussen zijn er plekken waar de verduistering 100% is, hotels volgeboekt, en is er een ware run op eclipsbrillen begonnen. Er zijn zelfs gespecialiseerde webshops ontstaan die zich volledig richten op eclipsbrillen en zonnefilters. Nou, dat is wel handig. Dan kan je je ramen misschien afplakken. Dan kan je zo naar buiten kijken. Ja. Dus als je van de week iemand met zo'n rare bril over straat ziet lopen, dat is geen nieuwe modetrend. Het is gewoon puur voorbereiding, hè, voor komende woensdag. Ga je trouwens komende woensdag kijken? Meld je dan even in de app van 10. Dan kan ik je hulp wel gebruiken. Want ja, zelf kan ik natuurlijk niet kijken omdat ik hier in de studio zit. Voorlopig is het die heerlijke zondagmiddag van Radio 10. Een lekker muziekje erbij. En laat die zondag maar even zijn werk doen, joh. Barry Manilow hoor je zo meteen. Dit is eerst Gavin DeGraw.

0: Zit nog lekker in zijn bak, hoor, deze Barry Manilow. Al moet ik er wel bij zeggen dat zijn kleermaker Botox heet.
1: Ja. Radio 10.
2: Sweet 16.
0: Jordan met Copacabana. Hey, wat dit item zo leuk maakt, Sweet 16, is dat je van tevoren nooit weet welke hit er zo meteen gekoppeld gaat worden aan je Sweet 16. De dag waarop je 16 werd, die kun je misschien nog wel herinneren, maar de muziek uit die tijd, ja, dat is vaak alweer wat minder. Ik ga je er zo meteen bij helpen, want naast je geboorteplaat hoor je straks ook twee hits die populair waren op jouw 16e verjaardag. Tenminste, als je nu even je geboortedatum door hebt in de gratis app van Radio 10 en ik je zo meteen even terugbel. Dan gaan we samen op zoek naar de muziek die hoort bij de tijd dat je misschien voor het eerst een liefdesbrief ontving of misschien de hele dag buiten aan het voetballen was. Of ging fietsen op je nieuwe fiets en nog zelf moest grappen. Nou, stuur even je geboortedatum in met de app van Radio 10. Het is gratis, dus waarom niet? Dan kunnen we zo meteen samen op zoek naar wat leuke jeugdherinneringen. CC Peniston komt eraan. Eerst is dit, Bryan Adams.

0: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers, nu 2 plus 2 gratis. Dat zijn pakken vol voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Kom

0: over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Droom groots. Rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
6: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
7: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
8: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
9: Jammas, wat een gezelligheid, hè?
8: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
10: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
11: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leuksteTickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leuksteTickets.nl.
12: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
13: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
14: Wouter Kooijman.
15: Hey, goedemiddag. Van wie gaan we zo meteen de Sweet 16 opnieuw beleven? Je hoort het zo meteen. Eerst

0: Kings of Leon, You're the Sex on Fire.
1: Radio 10.
2: Sweet 16.
0: En dat spelen we vandaag met Sam Neven uit Heemstede. Sam, wanneer maakte jij officieel je entree op deze planeet?
3: 23 mei 1973.
0: 23, ik start even de tijdmachine op. We gaan even een stukje terug in de tijd. Op nummer 1 stond dat jaar. Of stond die dag eigenlijk? Dawn! Ah, die ken je wel, denk ik, hè?
3: Die ken hem wel, ja. Lekker oud.
0: Ja, op je geboortedag stond hij op nummer 1. Lachen toch?
3: Ja. Dat was net geleden.
0: 16 jaar later, dan is het 1989.
3: Ja.
0: Wat spookte je zo al uit in die tijd?
3: Ja, wat denk je? Brommen rijden natuurlijk.
0: Oh, natuurlijk, ja. En was je ook van het BMX'en?
3: Ja, zeker.
0: Oh, gaaf. Levensgevaarlijk volgens mij.
3: Ja, niet iedereen te weten toch?
0: Nee, dat is waar. Daar ben je 16 voor, hè?
3: Ja, inderdaad, ik wou het zeggen.
0: Om te bepalen wat jouw Sweet 16 track gaat worden, heb ik twee liedjes erbij gepakt uit 1989. Dat is een muzikaal leuk jaar geweest, hè?
3: Ja.
0: Eentje daarvan is bijvoorbeeld deze van Roxette. Nou, dat is een lekker liedje toch?
3: Absoluut, ja.
0: En nog meer muziek uit 1989, want de Beach Boys scoorden ook zomaar onverhoopt een hit met Kokomo. Beste Sam, ik ben reuze benieuwd welke keuze je gaat maken. Wordt het Roxette of de Beach Boys?
3: Nou ja, met dit weer natuurlijk de Beach Boys.
0: Lekker, ga ik die voor je opzetten.
3: Hartstikke fijn, dankjewel.

Gonna Do is Have Some Fun. Yo, de Sheryl Crow. Heel wat mannen zijn het afgelopen jaar voor niks naar het altaar gegaan om daar te trouwen met deze Sheryl Crow. Ja, niet dat zij de afspraken maakte hoor, met die mannen. Nee, dat deed een fake account die er nog ook geld mee verdiende. Haar management roept nu dan ook op. Heren, alsjeblieft, gebruik uw gezond verstand en trouw niet met iemand die je nog nooit in het echt gesproken hebt. Nou, amen. Zometeen een bomvol Radio 10 prijzenpakket wat er nog uitgaat. Tenminste, als je meespeelt met Stuck in the Middle. Je hoort een Radio 10 hit, die blijft hangen in het middel. In het midden, aan jou de taak om te herkennen welk liedje er blijft hangen zometeen.

0: thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
1: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
2: En dit weekend ook extra goedkoop. Nectarines 1 kilo voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
3: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis

0: ASM-bank. Nu al zin in morgen.
1: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
2: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
3: Praxis.
4: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI, erkend online leren.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar.

0: MKB-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Jij loopt het voordeel zo binnen.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
5: Hoppa.
4: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: Drie sterren slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.

0: grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Je maakt kans op dat heerlijke prijzenpakket als je zometeen meedoet met Stuck in the Middle. En Taylor Dane staat ook voor je klaar. Eerst het nieuws van 5 uur met René Postma.
2: De verdachte van de schietpartij in Den Haag, waarbij gisteren een vrouw werd gedood, was de vader van haar kinderen. Of die nog een relatie met haar had, weet de politie niet. De kinderen waren in het huis toen het gebeurde. De man werd even later ergens anders aangehouden. Frankrijk onderzoekt de veiligheid van het kneedbare balletje Squishy. Laatst is er eentje ontploft in het gezicht van een jongen van 8. Hij had brandwonden. De Squishy wordt niet uit de handel genomen, zei de verkoper Smith's Toys eerder al tegen het AD. De Tour de France voor vrouwen is onderweg voor de slotetappe rond Nice. Ze rijden 4 rondjes, steeds over dezelfde bergpas. Demi Vollering draagt de gele trui. Als ze straks wint, is het de 2e keer. Puk Pietersen draagt de bolletjestrui van het bergklassement.

0: Radio 10 Weer van Weer Online. Vanavond komt er wat bewolking en het koelt vannacht af naar een graad of 17. Morgen af en toe bewolkt. In het noorden en westen is het 22 graden, in het binnenland warmer.
1: Vier vertragingen op dit moment in Nederland. Dit zijn de drie grootste. A12 Arnhem-Oberhausen voor Duitsland. 9. A58 Bergen op Zoom Breda. Bij Rukven is de oprit afgesloten. 7 minuten vertraging daardoor. En de A76 Geleen-Keulen bij Duitsland. Vertraging daar is 10 minuten.
2: Switch nu naar Ziggo en score.

0: Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Bij Just Dig It weten we dat verandering begint met een schep. Door in Afrika aardmaas te graven houden we regenwater vast en wordt uitgedroogd land weer groen. En hoe groener het is, hoe koeler het wordt. Let's change climate change. Doneer nu. Just Dig It.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Deze week geeft Radio 10 een draai aan je zomer. Maak kans op zomerse prijzen. Radio 10.
3: De zomer van 10. Wouter Kooijman. Hey.

0: Door de Soul Asylum.
1: Het weekend van 10.
2: 1, goedemiddag.
1: Wouter Kooijman.
0: En Runaway Train. Nou, tropisch warm hè, vandaag. 30 tot 31 graden. De stranden is het wat minder. Er schuiven namelijk wolkenvelden met bewolking over. En ja, daar gaat de zon soms achter schuil. Nou, de temperatuur lopen de komende dagen trouwens verder op. Donderdag en vrijdag wordt het lokaal zelfs 30 tot 35 graden. En daardoor is de kans op een vijfde regionale hittegolf deze zomer ontzettend groot. Dus ja, als je dacht dat de zomer voorbij was, dan mag je wat mij betreft je zonnebril wel weer van zolder houden. Ja, die kan gewoon weer naar beneden hoor. Ja, of je probeert een nieuwe te winnen zometeen. Want in het Radio 10 prijzenpakket zit zo'n zonnebril. Net zoals een cap en een dopper. En een strandlaken zit erbij. Dus nou ja, zo meteen gewoon even meespelen met Stuck in the Middle. Wie weet haal je die prijzen vanmiddag nog vanmiddag. Is wel wat muziek. Dit is Tavares

0: Ja, luister goed naar de boodschap van deze broers en zussen, The Corrs. Listen to the radio.
1: Stuck in the middle.
0: Zondagmiddag, hoogste tijd geworden om nog zo'n Radio 10 prijzenpakket te verloten. Je hoort zometeen een grote Radio 10 hit, maar die blijft hangen in het midden. En de bedoeling is dat jij raadt welke hit dat is. Je maakt kans op het Radio 10 prijzenpakket. Daarin de dopper, de zonnebril, de cap en de unieke Radio 10 sokken. Ja, die wil je hebben. Maar je mag het ook inleveren en kiezen voor het Radio 10 strandlaken. En die is groot genoeg om lekker met z'n tweeën op te liggen. Dus dat is de moeite waard. Luister goed, want dit is de opgave van vandaag. Zo, dat ging snel voorbij. Heb je hem herkend? Ja, het is wel een hele grote Radio 10-hit. Drop het nu in de app van Radio 10 of bel me 0909-310-10. Je maakt kans op dat fantastische prijzenpakket. Nou, als je dit dus herkent... Laat het maar weten welke Radio 10-hit is stuck in the middle, blijft hangen in het midden. Titel en uitvoerende wil ik graag van je weten. Geef het door via de gratis app van Radio 10... Of bel het door, want een beller is sneller. 0909-310-10. Hoor je Sam Veld zo meteen? Summer on you. Eerst Cock Robin, dit is The Promise You Made.
2: If I laid

0: Dit weekend. Op Radio 10. Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
1: It's funny, because it's true.
0: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
2: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
3: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
4: Ah, nee.
3: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu 25 euro startegoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
2: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
5: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
6: Simyo.
7: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
7: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Jij loopt het voordeel zo binnen.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
10: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
11: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
12: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
11: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
13: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
14: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro... om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
15: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
14: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
16: Wouter Kooijman.
17: Hey, goedemiddag. De uitslag van Stuck in the Middle komt eraan. Net zoals Anouk. Eerst Michael.

0: was er toen ze begon met zingen op feestjes en bruiloften. Anouk hoorde je. En Girl.
1: Stuck in the middle. Middle.
0: En dat speel ik vandaag met Chris. Chris, hoe gaat het met je vandaag?
2: Ja, best ontspannen.
0: Ja, lekker. Oh, kijk. Ja. Heb je een leuke dag gehad vandaag?
2: Ik heb een heerlijke dag gehad. We zijn met het gezin bij opa en oma geweest.
0: Lekker ontspannen, ja. Inderdaad.
2: Heerlijk, ja. Mooi weer en veel gezelligheid. Dus helemaal blij.
0: En nu onderweg naar huis?
2: Ja, klopt. Ja.
0: En stel je voor, hè, je komt zo meteen thuis en je mag niet koken. Je moet wat bestellen. Wat zou dat dan worden vanavond?
2: Goede vraag.
0: Ja, we zitten hier vanavond namelijk een beetje in dubio, want we hebben ook een beetje honger. Wat gaan we bestellen? Dus ik dacht, ik vraag aan jou even een tip.
2: Ja, dan gaan we toch met deze temperaturen naar Italië, denk ik. Oh. Een lekkere pizza.
0: Oh ja, oh slim. Oké, nou ik schrijf dat even op voor zometeen. Hey, en onderweg in de auto hoorde je dit?
2: Ja, wat een knaller, hè?
0: Ja, nou, vertel ons eens even wat het is, Chris.
2: Dit is Dire Straits, Sultans of Swing.
0: Dire Straits. Weet je dat zeker? Ga je dit insturen?
2: Dat is wat ik in ga sturen, correct. Ja.
0: Dan gaan we even luisteren. Natuurlijk. Chris, van harte gefeliciteerd. Ja. Je hebt hem binnengesleept, het Radio 10 prijzenpakket.
2: Wat een feest.
0: Ja, zeker. Want daar zit een dopper in, een zonnebril, een cap. En je krijgt er de unieke Radio 10 sokken bij.
2: Radio 10 sokken ook, geweldig.
0: Ja, dan maak je de blitz op de tennisbaan, hoor.
2: Ja, mooi. Dankjewel.
0: Ja, of je zegt, hé Wouter, leuk allemaal, dat lever ik in. Ik ga voor het Radio 10 strandlaken.
2: Oeh.
0: Ja, dat mag ook.
2: Dan ga ik misschien wel voor het strandlaken, ja.
0: Nou, gaan we die naar je toe sturen, Chris?
2: Dankjewel. Super, wat een mooie afsluiting van deze dag.
0: Dat dacht ik ook. Fijne zondag nog.
2: Dankjewel. Yo,

0: hoop iemand met een rijbewijs. De Cars hoorde je en Drive.
1: Het weekend van 10.
0: Daarmee werd het 10 voor 6. Je hebt nog een mooie avond voor de boeg hoor. Want Albert-Jan Sluis krijg je straks nog met de top 4000 classics. Maar eerst natuurlijk...
2: Sjoel van Es.
0: Hallo. Goedemiddag nog.
2: Goedemiddag Wouter.
0: Op het randje van de middag. Ja. Jij ziet eruit alsof je vandaag lekker op het strand geweest bent.
2: Dat klopt, ja.
0: Hoe was het daar?
2: Ja, bloedheet.
0: Bloedheet. Ja. Maar waren er ook wolken die zo langzaam over het strand kwamen drijven? Of viel dat
2: enigszins om? Ja, die waren er echt heel erg weinig. Dus factor 50 op mijn snoet.
0: Ja.
2: En ik ben niet verbrand volgens mij.
0: Nee. Wat ik kan zien niet in ieder geval.
2: Nee.
0: Maar inderdaad, zomerse hits, dus denk ik...
2: Ja, absoluut. Ja, altijd met een zomers randje, hè, zomerse sfeer, zomerse avond. Dus ja.
0: En heb je verder nog iets speciaals dat je zegt...
2: Misschien, omdat het toch zomer is, gaat misschien het zomeralarm wel loeien. Oh. Dus houd dat in de gaten. Als die afgaat, dan weet je wat je moet doen. Hè. Dan app je zomer met de Radio 10-app. En dan mag je misschien wel aan het glorieuze rad draaien in de studio.
0: Ja, ja, we hebben hem gisteren even moeten repareren, hè, want daar was te hard aan gedraaid.
2: Dat was ik, denk ik.
0: Oh, was jij dat? Ja, maar hij doet het weer.
2: Ja, ik ken mijn krachten soms niet, hè?
0: Nee, precies. Nee, Sjoel, veel plezier zo meteen.
2: Ja, dank je.
0: Radio 10. Ik heb deze van Jessica nog voor je. Dit is How Will I Know.

0: Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Dr. Oetker Ristorantenpizza en Piadina. 3 dozen, €5,99. En alle Knorr Kuppensoep en Goodsnacking per stuk €0,99. We doen met je mee. Plus.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
2: Voor wie zijn we al van weer?
1: Nu standaard bij Ziggo. In elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
4: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
5: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
6: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
8: Je hebt de

0: kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
1: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
2: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
3: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
4: Droom groots. Rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
5: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
6: Fans van voordeel.
7: Aldi, je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar.

0: netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Jij loopt het voordeel zo binnen.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Radio. En een lekker lange zomeravond die voor je ligt, met zometeen voor je Nick Heyman en Matt Kahn. En nu het Radio 10 nieuws van 6 uur.
4: Ook de laatste natuurbrand in Wijchen in Gelderland is uit. Er waren er meerdere, allemaal vlak bij elkaar en in korte tijd. De politie denkt dan ook dat ze zijn aangestoken en is op zoek naar de dader. Mensen die iets verdachts hebben gezien, wordt gevraagd dat te melden. Webwinkel Bol heeft 20 soorten eclipsbrillen uit de verkoop gehaald. Ze kunnen niet garanderen dat ze veilig zijn om woensdag naar de zonsverduistering te kijken. Door de grote vraag naar brillen zijn er allerlei twijfelachtige producten op de markt verschenen. Bol heeft de eisen aangescherpt. Rusland heeft de Oekraïnse stad Kharkiv aangevallen. Een woongebouw van 4 verdiepingen werd geraakt. Er kwam 1 persoon om het leven en tientallen raakten gewond. Er wordt nog gezocht naar meer slachtoffers onder het puin. In Zaporizhia kwam een brandweerman om die was ingezet na een eerdere aanval op dezelfde plek. Acteur Christopher Lambert uit de Highlander-films is in elkaar gezakt tijdens een bijeenkomst met fans in Pittsburgh. Hij was handtekeningen aan het uitdelen en moest met een ambulance mee. Het gaat nu weer beter, hij had niet goed geslapen en te weinig gegeten. Lambert is 69. Het Radio 10 weer van Weer Online. Er komt wat meer bewolking en het koelt vannacht af naar een graad of 17. Morgen af en toe bewolkt. In het noorden en westen is het 22 graden, in het binnenland warmer.
3: Radio 10 verkeer dan door Flitsmeister met 2 vertragingen op de A12 Arnhem-Oberhausen. Tussen Oudijk en Duitsland 10 minuten. En de A76 Geleen-Keulen tussen Simpelveld en Duitsland 13 minuten.
5: Deze week geeft Radio 10 een draai aan je zomer. Maak kans op zomerse prijzen. Radio 10.

En je krijgt de groeten uit Noorwegen van MadCon. Daar komen ze namelijk vandaan. Goed voor jaarlijks 6 miljoen toeristen in Noorwegen. En wat zou nou voor jou een goede reden kunnen zijn om daar eens een keertje op zomervakantie te gaan? Je hebt daar hele mooie natuur, het landschap is mooi, de fjorden heb je daar, de walvissen die rondzwemmen, de meren in Noorwegen, het noorden ligt natuurlijk ook, spectaculair. Maar wat Noorwegen ook echt de moeite waard maakt, ze hebben daar de langste zomerdagen ter wereld. In sommige delen, bijvoorbeeld de Noordkaap in Noorwegen, daar gaat de zon 3 maanden niet eens onder en is er dus nooit donker buiten. Dat moet best wel raar zijn eigenlijk, hè? Als je dat meemaakt, dan heb je dus ook vrij weinig aan je biologische klok. Want die raakt er zo van in de war, die kun je dan maar gewoon beter gewoon op marktplaats verkopen. Tegen elk aannemelijk bod. Back in MadCon bij Radio 10. Geniet van je zwoele zomerzonnige avond met Shania Twain. That don't impress me much. I know.

Mick Jagger van de Stones die denkt er serieus over na om een Rolling Stones film te maken. Dus hoe de band ooit begonnen is en de rock'n'roll avonturen die ze allemaal hebben meegemaakt. Want ja, als al die andere bands en artiesten al een eigen film hebben in de bioscoop, denk aan Michael Jackson, Queen, Elvis Presley, Elton John, dan kunnen de Stones natuurlijk niet achterblijven. Zou jij daar naartoe gaan in de bioscoop, een Rolling Stones film? Is dat wat voor jou? En de vraag is dan ook meteen, wie zou dan de rol van Mick Jagger kunnen spelen in die film? Dan moet je toch een beetje op zoek gaan naar een acteur met een vrij grote mond. Want laten we eerlijk zijn, Mick Jagger heeft ook echt best een grote waffel. En dan kom je toch al gauw uit bij een acteur met een grote mond als Jim Carrey. Maar ja, dan is wel de kans groot dat het eerder een melige comedy wordt dan een serieuze biopic. Dus nog even zoeken naar een mogelijke speler voor Mick Jagger in een mogelijke bioscoopfilm van de Rolling Stones. Painted Black bij Radio 10 en ook nog geen eigen film, maar wel een muziekcarrière van hier tot Tokio. Ed Sheeran.

0: maak je snel vrienden. 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
1: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner for Talent.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
3: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
6: Oh my god.
5: Zo dus.
6: Wow.
5: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
3: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Je hemelt het voordeel zo binnen.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
7: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
8: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
10: Hoppa!
9: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
10: 3 sterren slot.
9: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
11: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter Leven.
12: Switch nu naar Ziggo en score.

0: Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Alle dames, vliegersvlucht naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2+1 gratis. Met en zonder vleugels. Gooi die toilettas vol bij
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Geniet van je zwoele tropische zondagavond zometeen met Owl City. En dit is Cool and the Gang. And cherish the love.

Because my dreams are bursting at the seams. Goed dat je erbij bent. De zomer van 10 op een frisse zondag. Vandaag namelijk maar 29 graden. Ja, want vrijdag wordt het 36 graden. Dus ten opzichte van vrijdag is het dan vandaag wat aan de frisse kant. Dus in dat geval, vat geen kou en trek een jas aan. Ja, je kunt ook overdrijven. Nee, ook voor vandaag geldt geniet van de tropische hitte. Zometeen met Whitney Houston en nu Charles en Eddie bij Radio 10.

The Queen of Pop. Ja, die titel is eigenlijk toebedeeld aan Madonna, maar zij kan er ook wat van. Ook een beetje de gedeelde titel van The Queen of Pop. Whitney Houston bij Radio 10 en The Greatest Love of All. Hey, hoe is het eigenlijk met de liefde bij jou? Ben je verliefd, verloofd, getrouwd, gescheiden, single of misschien wel aan de scharrel? Zometeen namelijk bij Radio 10 hoor je Nielson. Die is 2 september 10 jaar getrouwd met zijn vrouw Hannah. Een tinnen huwelijk dus. En David Gilmour, zanger van Pink Floyd, die heeft er ook al aardig wat jaren huwelijk op zitten. Hij is 32 jaar getrouwd met zijn vrouw Polly. En als gelukkig getrouwd man, daar gaan we natuurlijk van uit dat dat zo is. Hoor hem nu met zijn band Another Brick in the Wall. Pink Floyd bij Radio 10.

Tegenwoordig zingt hij niet alleen, maar traint en coacht hij ook nieuw talent bij zijn eigen platenlabel. Nielson, sexy als ik dans bij Radio 10. En ineens druppelen er allemaal foto's binnen in de Radio 10-app van luisteraars die een keertje wat gewonnen hebben bij Radio 10. Onder andere Christophe, die staat met zijn Radio 10 barbecue schort aan bij een opengeklapte barbecue, waarop heerlijk bruin gebakken barbecue worstjes aan het dampen zijn. Ik zou zo een vorkje willen meeprikken en dat schort staat je hartstikke goed, Christophe. En ook een foto komt net binnen van Marcel, die heeft van de week bij Radio 10 een paar Radio 10 sokken gewonnen. Nou, hopelijk zitten ze als gegoten, Marcel. En jij zou een van die eerstvolgende winnaars of winnaressen kunnen zijn bij een spel van Radio 10, zometeen misschien al. Van welk lied is de beat, kun je zometeen meespelen. En dan maak je kans op niet één, maar drie prijzen. Namelijk de Radio 10 Dopper drinkfles, het Radio 10 strandlaken en de Radio 10 zonnebril.

0: jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
0: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
3: Fans van voordeel.
4: Aldi, soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt ie. Van me. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Je hemelt het voordeel zo binnen.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
7: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
8: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
9: Honor the craving.
10: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
11: Wat ga jij morgen doen? Wielen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
12: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
13: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
14: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energiecrisis. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
15: En geniet van je zomer zometeen met George Michael en het zonnige Outside. Ook Frank Boeijengroep. En nu het Radio 10 nieuws van 7 uur.
16: De Tour de France voor vrouwen is gewonnen door Demi Vollering. Ze startte de laatste etappe als klassementsleider en sprintte in de laatste kilometers ver weg bij haar Poolse rivaal die eergisteren nog in het geel reed. Het is Vollering haar tweede toerzegen. In Wijchen in Gelderland wordt een pyromaan gezocht. Er braken kort na elkaar meerdere natuurbranden uit. Ze waren vlak bij elkaar en daarom denkt de politie dat ze zijn aangestoken. Ze zijn geblust, maar door de droogte had het veel slechter kunnen aflopen. Webwinkel Bol heeft 20 soorten eclipsbrillen uit de verkoop gehaald. Het is niet te garanderen dat ze veilig zijn om woensdag naar de zonsverduistering te kijken. Door de grote vraag naar eclipsbrillen zijn er allerlei twijfelachtige producten op de markt verschenen. Bol heeft de eisen aangescherpt. Burgemeester Halsema van Amsterdam heeft alle bezoekers van Pride bedankt. Ze zegt op Instagram: jullie brachten liefde, vrede en vrijheid naar de stad. Dit jaar werd World Pride in Amsterdam gehouden en was het feest extra groot. Gisteren was er een mars en het slotfeest op het Museumplein. Het Radio 10 weer van Weer Online. Er komt wat meer bewolking en het koelt vannacht af naar een graad of 17. Morgen in het noorden bewolkt en rond 22 graden. In het zuiden zonnig en warmer. 'S Nachts koelt het sterk af en dinsdag is het overal een stuk koeler.
15: Radio 10 verkeer dan door Flitsmeister met vertragingen op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oudijk en Duitsland 10 minuten. En de A76 Geleen-Keulen tussen Simpelveld en Duitsland 13 minuten.
9: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
17: Maar hey, met de nieuwe

0: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
1: Deze week geeft Radio 10 een draai aan je zomer. Maak kans op zomerse prijzen. Radio 10.

Jij wil zonnige zomerhits. En je krijgt zonnige zomerhits. Outside, George Michael bij Radio 10. Zondagavond en misschien ben je wel vandaag begonnen aan de laatste dag van je vakantie. Ah. En moet je morgen weer aan de bak? Moet je om 8:30 op je werk verschijnen? Nou, heel veel sterkte. Of misschien plak je er nog een paar weken vakantie aan vast. Of je hebt gewoon een lekker weekend momenteel. Ja, of geen van dit allen en je bent gewoon keihard aan het werk, ook dit weekend al. Nou, in alle gevallen, doe even mee met een potje van welk lied is deze beat bij Radio 10. Dus heel makkelijk, je hoort zometeen een bekende Radio 10-hit. Alle muziekinstrumenten zijn weggelaten, ook geen zang hoor je. Alleen dus de drummer die de beat drumt. En het zou dan knap zijn voor jou als jij kunt herkennen aan alleen die beat welke hit dat is. Oké, focus op deze opgave.

A, van een liedje van Bob Marley. B, een hit van Supertramp. Of C, van Gloria Estefan. Nou, deze is niet heel makkelijk. Maar je zou ook gewoon kunnen gokken, hè? A, B of C. A, Bob Marley. B, Supertramp. Of C, Gloria Estefan. Gebruik de Radio 10-app om je antwoord te sturen. En maak van jezelf zometeen een trotse winnaar of winnares. En win de Radio 10 Dopper drinkfles, het Radio 10 strandlaken, echt een zomers collectors item en de Radio 10 zonnebril. Succes! En dit is James Blunt, Stay the Night bij 10.

0: Lady Gaga en Bruno Mars en Die With A Smile bij Radio 10. De zomer van 10. Marion, goedenavond.
1: Goedenavond, Jules.
0: Hoe hoog staat het onkruid in jouw tuin?
1: Nou, aardig hoog.
0: Hoeveel kontjes hoog?
1: Wel een centimeter of 15.
0: Zo, en hoe komt het dan dat het zo hoog is?
1: Af en toe een beetje regen.
0: Ja, en dan groeide het als kool.
1: En ik had een tuinman, en die is al vanaf maart niet meer geweest. Maar die mag ook niet meer werken, helaas.
0: Oh, ik dacht dat hij met de noorderzon was vertrokken. Nee. Dat hij dacht van, ik zie zoveel onkruid, ik kom niet meer terug bij Marion thuis.
1: Hij vond wel dat het heel snel groeide bij mij.
0: Oké. Want je bent momenteel onkruid aan het wieden, hè?
1: Ja.
0: En hoeveel uur ga je daar nog mee door?
1: Ja, liefst tot alles weg is.
0: Ja, nou ik zou zeggen, maak er geen nachtwerk van, hè?
1: Nee.
0: Voor het donker weer naar binnen.
1: Ja.
0: Hey, en leuk dat je even meedoet, Marion, met dit spel. Van welk lied is deze beat bij Radio 10? Dus de uitgeklede versie van een bekende Radio 10-hit. Alle muziekinstrumenten zijn weggelaten, alleen de drum hoor je. En komt deze beat A uit een liedje van Bob Marley, B uit een hit van Supertramp of C uit een hit van Gloria Estefan?
1: Uit een hit van Supertramp.
0: Ja, hartstikke goed. Het is inderdaad van Supertramp. Het heet Take the Long Way Home. En dat betekent dat je niet alleen goed bent in onkruidwieden, maar ook in het oplossen van dit spel. Jij krijgt daarom, Marion, de Radio 10 Dopper drinkfles, het Radio 10 strandlaken en de Radio 10 zonnebril.
1: Nou, daar ben ik hartstikke blij mee.

0: van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
1: Hands van voordeel.
2: Aldi, je belt, mailt, deelt bestanden...

0: netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Jij loopt het voordeel zo binnen.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Lekker. Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
4: Simyo.
5: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
6: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
7: Praxis.
5: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
8: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
9: Oh my god.
8: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
10: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Joma-salades, alle bakjes van 175 gram, 2 voor 4,50. En alle Eru's meerkaas, 2 voor €2. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
11: Switch nu naar Ziggo en score.

0: Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Pepsi en Rivella, alle blikjes en flessen tot 1 liter. 1 plus 1 gratis. En Lor Coffee Cups, een doos van 20 stuks. 4,99. We doen met je mee. Plus.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leuksteTickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leuksteTickets.nl.
3: En een beetje disco op je zondagavond kan geen kwaad. Daarom zometeen voor je de Bee Gees. En dit is Kim Wilde eerst. You Came.

draaien. De discobol. Want je kan bijna niet meer stilstaan met de disco van de Bee Gees. Je voeten die willen dansen. En dat zweet op je voorhoofd en op je rug van het dansen. Dat kun je zo lekker afspoelen met een koude douche. Ik dacht van, ja, je kan wel wat disco gebruiken op je zondagavond. Bee Gees, You Should Be Dancing bij Radio 10. En nu voor je Lady Antebellum en Need You Now.

zondagavond. Terwijl je misschien wel typische zondagavond dingen aan het doen bent. Bijvoorbeeld alvast je brood smeren om mee naar je werk te nemen. Morgenochtend heb je dat alvast gedaan. Hoef je dat morgenochtend niet meer te doen. Of je bent lekker de plantjes in de tuin aan het sproeien. Of je gaat ze nog even de hond uitlaten. Of de vuilnis aan de straat zetten die morgen wordt opgehaald. Dat soort dingen. Ook niet onbelangrijk. Jouw favoriete ethisch hit voor ethisch het eet. Zometeen een zomerse ethisch het eet. Dus denk aan een lekkere zomerse ethisch hit. Vrolijk, feel good, positief. Geef het door via de Radio 10-app en hoor hem zometeen. Well.

0: van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
0: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.

van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl.

0: Avildeels Bijbel.
1: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en maak van jouw zomer de leukste. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.
2: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
3: Ping, ping, ping, ping, ping.
2: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
1: Tripper maakt van jouw zomer de leukste. De leukste uitjes voor de beste deal.
4: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en nog veel meer. Final sale bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
5: Ah, nee hè.
6: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
5: Ja, weer eens.
6: Nou, of jij even?
5: Oh ja?
6: Ik heb net koffie gezet.
5: Lekker.
6: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
7: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
8: Streekt. De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
9: En de vraag is, waar heb jij zin in uit de 80's? Geef het door via de Radio 10-app voor 80s@8 en vul die playlist. Nu het nieuws.
10: Duitsland gaat zijn anti-drone-team versterken. Het aantal mensen wordt verdubbeld en ook het aantal bases waar de lucht in de gaten wordt gehouden. Het worden er 8. Aanleiding is de mislukte aanval op een Oekraïens vliegtuig op het vliegveld van Leipzig. Er werd een drone met explosieven onderschept. In Wijchen in Gelderland hebben meerdere natuurbranden tegelijk gewoed. Eentje had 5 brandhaarden en de politie denkt dan ook dat het vuur is aangestoken, ook omdat ze dicht bij elkaar waren. Ze zijn geblust, maar door de droogte had het veel slechter kunnen aflopen. Het bloemencorso van Rijnsburg heeft enorm veel bezoekers getrokken, zegt de organisatie. Hoeveel precies is niet geteld, maar ze denken een paar honderdduizend, een record. Het corso van Rijnsburg is een van de oudste en bekendste. De wagens reden gisteren door Katwijk naar Noordwijk en waren daar vandaag nog de hele dag te zien. Demi Vollering heeft de Tour de France voor vrouwen gewonnen. In de slotklim sprintte ze weg bij haar Poolse rivaal, die eergisteren nog in het geel reed, en won de rit met ruim een minuut voorsprong. Het is Vollering haar tweede toerzegen. Puk Pietersen won het bergklassement en Lorena Wiebes het puntenklassement. Het Radio 10 weer van Weer Online. Er komt wat meer bewolking en het koelt vannacht af naar een graad of 17. Morgen in het noorden bewolkt en rond 22 graden. In het zuiden zonnig en warmer. 'S Nachts koelt het sterk af en dinsdag is het overal een stuk koeler.
9: Radio 10 verkeer door Flitsmeister met vertragingen op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland, 16 minuten. En de A76 Geleen-Keulen tussen Simpelveld en Duitsland, 10 minuten.

avond en op zo'n zwoele zomeravond als deze, met nog een lekkere buitentemperatuur momenteel, heerlijke, verfrissende, verkoelende ethische hits voor je, want dit is Ethisch at Eet bij Radio 10. Vaste prik, vaste date, elke vrijdag, zaterdag en zondagavond bij Radio 10. Dus een uur lang alleen maar ethisch hits. Radio 10 puilt uit van de ethisch hits vanavond. Dus heb je nou wat ethisch muziek nodig met veel energie, of juist een liedje dat een beetje laid back en relaxed is? Geef het door via de Radio 10 app en spreek jouw audiobericht even in. Wat wil je horen vanavond? José die kiest voor UB40, sing our own song.

0: Misschien wel uit een Fleetwood Mac bierglas. Die hebben ze namelijk met het Fleetwood Mac logo erop. Te koop in hun webshop, op hun website. Ik zag het net staan toevallig tussen alle merchandise producten van Fleetwood Mac. En je hoorde Hold Me in 80s at 8 gekozen via de app door Hendrik Nieboom. Dankjewel. En van de bierglazen van Fleetwood Mac naar deze heerlijke, zwoele zondagavond. Onderweg naar de vijfde hittegolf van deze zomer in Nederland. Met de komende week zelfs 36 graden. Nu nog buiten, ook prima weer om lekker buiten te zitten. Bijvoorbeeld in je lounge set of je tuinstoel. 27 graden momenteel. En ja, welke ethisch hit past daarbij, bij deze sfeer van deze zomer en deze avond? Een beetje een zomerse ethisch hit zou leuk zijn. Een beetje een vrolijke, feel-good ethisch song. Dus geef hem vooral even door via de Radio 10-app. Kan ik hem zo meteen voor je draaien. Nog leuker zelfs om hem even in te spreken als audiobericht. Ook dat doe je dus met de Radio 10-app. En Anne, die zit momenteel in de taxi.
1: Hey Jules, Anne hier vanuit het mooie zuiden. Lekker aan het rijden in mijn taxi. En ik dacht wat een leuk liedje lijkt is Yarbrough and People. Don't stop the music.
0: En een goede taxirit, Anne.

0: Want ja, je wil natuurlijk niet lekker worden gestoken op zo'n zomeravond als deze. Ethisch at 8 en zomerse ethisch hits gekozen door jou via de Radio 10-app. Trans Trend Darby hoor je en Dance Little Sister. Dankjewel daarvoor, Paula, via de Radio 10-app. En wat past er bij jouw zwoele zomeravond? Geef het door via de Radio 10-app. Wat wil je horen uit de ethisch? Zo simpel kan het zijn. En het is leuk als je even een audiobericht inspreekt. Een bericht hier van Corina.
1: Hoi Jules, met Corina. Wat Hoi. Dacht je van het liedje Feeling Hot Hot Hot? Met deze temperaturen kan het toch niet anders?

0: aan 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
3: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland? Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
4: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Let's go!
7: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
4: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vanne, gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Je hemelt het voordeel zo binnen.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
8: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
9: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
10: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
11: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.

0: Dankjewel voor jouw goede ethische keuze. In Ethisch het eten bij Radio 10 Simply Red. En money's too tight to mention. En je hebt nog een paar minuten om jouw favoriete ethisch hit even door te geven. Wat wil je horen vanavond? En ja, sowieso alles wat vanavond niet meer past, dat kan misschien wel volgend weekend passen. Want ook op vrijdag, zaterdag en zondagavond volgend weekend weer een nieuwe Ethisch at 8 bij Radio 10. Dan ben je er ook gewoon lekker op tijd bij. Een appje hier ook van Ronald.
1: Een hele goede avond iedereen van Radio 10. Hier is Ronald, Nanny.
0: Hoi.
1: Werkzaam bij de HTM in Den Haag. Je weet wel, mooie stad achter de duinen. Heerlijk dit weer. Mensen worden er blij van. Een goed gevoel. En bij deze zomer hoort een goed gevoel. Dus daarvoor vraag ik de plaat aan van de Jacksons. Can you feel it? Bij deze de groeten aan al mijn collega's. En ik sta aan het eindpunt stil, dus ik ben niet aan het rijden. Dan weten jullie dat. Groetjes uit Den Haag.
0: Ja, belangrijk om even te melden dat je stilstaat. Want ja, voor je het weet word je op je vingers getikt, hè? Dat mag niet. Heel verstandig.

0: verstandige keuze van jou, Sophie de Wolf, om even jouw favoriete etiket door te geven via de Radio 10 app. Jij koos voor EG Daily en Say It in 80s at 8. En misschien gaat het zomeralarm nog wel loeien vanavond. En anders misschien wel de komende week, want nog de hele week het zomeralarm van Radio 10. Met kans om aan het zomerrad te zwengelen in de studio. En kans te maken op een van die waanzinnige prijzen. Op elk vakje staat een prijs. Bijvoorbeeld een hotelovernachting kun je winnen. Of een dagje dierentuin, een dagje wellness, een dagje bioscoop. Als je het woord zomer appt, als je het zomeralarm hebt gehoord, dan maak je kans om te draaien aan dat rad. Zometeen de top 4000 classics met Albert-Jan Sluis. Met onder andere deze grote 90s hit. Kijken of jij hem weet te herkennen al. Nou ja, zometeen hoor je hem helemaal. En nu nog een appje op de valreep van Janneman.
1: Goeiedag, ik ben Janneman uit Benschop. En ik wil graag het liedje Let's Go Crazy van Prins aanvragen. Ik ga zometeen fristiepap maken voor mijn collega. En wil graag een lekkere muziekje erbij. Doei doei.

0: zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%. Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
3: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
2: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tijd naar Beter Bed.
4: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
5: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
6: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
7: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op alle Zeta Bever Bites. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vanne. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
10: Radio 10. Het ANP-nieuws van 9 uur.
11: Op de A50 bij Uden is een heftig ongeluk gebeurd. Een auto met een Belgische familie raakte van de weg en kwam op zijn kop in de sloot terecht. Twee meisjes zijn zwaar gewond, een paar anderen zijn ook gewond. Er kwamen meerdere ambulances en een traumahelikopter bij en de weg ging dicht. Duitsland verdubbelt de strijd tegen drones. Er komen twee keer zoveel mensen en bases. Aanleiding is de mislukte aanslag op het vliegveld van Leipzig. Er werd een drone met explosieven onderschept vlakbij een Oekraïns vliegtuig. De regering zegt tegen Bild dat Duitsland dagelijks doelwit is van geheime operaties uit het buitenland. In Keulen is een protestmars gehouden tegen de aanval op de Pride in Berlijn twee weken terug. Een extremistische moslim reed in op de menigte en viel mensen aan met een kapmes. Er vielen een dode en tientallen gewonden. De opkomst voor de protestmars in Keulen was 5 keer groter dan verwacht. Tourwinnares Demi Vollering wilde per se de slotetappe winnen om te laten zien dat ze echt de sterkste was. Gisteren klaagde haar Poolse rivaal dat ze was gehinderd door Vollerings teamgenoot. Vollering zegt dat ze wilde afrekenen met het idee dat ze had vals gespeeld. Ze reed zo hard weg bij de Poolse in de slotklim dat hij ruim een minuut achterstand opliep. Het Radio 10 weer van Weer Online. Er komt wat meer bewolking en het koelt vannacht af naar een graad of 17. Morgen in het noorden bewolkt en rond 22 graden. In het zuiden zonnig en warmer. 'S Nachts koelt het sterk af en dinsdag is het overal een stuk koeler.
10: Deze week geeft Radio 10 een draai aan je zomer. Maak kans op zomerse prijzen. Radio 10.

streng jurylid bij Pop Idol en als bedenker van X-Factor en Got Talent. En hij zag al op jonge leeftijd het talent van deze jongens, want het jongste bandlid was slechts 9 jaar oud toen ze begonnen. Ultimate Chaos hoorde je en Casanova. Goedenavond, je hebt Radio 10 aan. Even je weekend aftoppen met het lekkerste uit de grootste hitlijst aller tijden. Dit zijn de Top 4000 Classics met zometeen een Nederlandse zanger die in 2006 11 weken lang op nummer 1 stond dankzij een kleur die we associëren met gevaar en met liefde. En we blazen straks 80 kaarsjes uit voor één van de twee Haagse jongens die in 1961 een bandje begonnen dat uit zou groeien tot de grootste band van ons land. Eerst gaan we terug naar Los Angeles in 1980. In een appartementje staat een piepklein Wurlitzer pianootje. En daarachter zit Jenna Allen. Zij is het zusje van de vriendin van muzikant Daryl Hall. Nou, Jenna wil graag zangeres worden en met zijn hulp schrijft ze die middag haar allereerste liedje. Daryl neemt vervolgens in de studio even snel een demo op, zodat Jenna weet hoe het moet. Maar zodra zijn manager die demo hoort, besluit die dat niet Jenna, maar Daryl Hall het zelf moet uitbrengen met zijn muzikale partner John Oates. Jammer Jenna, volgende keer beter. Dit zijn Hall & Oates bij Radio 10 en Kiss on My List.

iemand die inmiddels bekender is dan zijzelf. Want deze boyband was een van de eerste projecten van Simon Cowell, die we later leerden kennen.

is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen, de kleur van liefde van weleer.

Het is eigenlijk geen liedje, maar meer een hele muzikale reis. Het begint als ballad, daarna verschijnt er ineens een compleet symfonieorkest. Daarna hoor je een trancebeat en halverwege kom je ineens terecht in een Ierse dans. Het is een beetje alsof je een platenkast omver gooit en daar iets heel nieuws van maakt. Dat was Rood, Marco Borsato. Dit is Radio 10 op zondagavond. Top dat je erbij bent. Albert-Jan hier met tot middernacht. Alleen maar hoogtepunten uit de grootste hitlijst aller tijden. Dit zijn de Top 4000 Classics met zometeen een Jamaicaanse zangeres die een zwak heeft voor verlegen mannen. Eerst gaan we terug naar het jaar 1961. Twee buurjongens uit Den Haag beginnen een bandje. De ene heet George Kooijmans, de andere Rine Scherritsen. Ze spelen allebei gitaar, maar ze hebben ook een bassist nodig. En omdat die dun gezaaid zijn, besluit Rine het zelf maar te doen. Zijn vader, die ingenieur is en ook een fanatiek klusser, bouwt met zijn eigen handen een basgitaar voor Rinus. En vandaag viert Rinus Gerritsen zijn 80ste verjaardag. En het bandje dat hij samen met zijn vriend George begon, groeide uit tot een van de grootste bands die we ooit in Nederland hebben gehad, namelijk de Golden Earring. Ze staan met 13 noteringen in de top 4000, waaronder met deze. Dit is Back Home.

0: Voordat ze hiermee een hit had, was ze al te horen als achtergrondzangeres op het debuutalbum van rapper Notorious B.I.G. hoorde Diana King in de Top 4000 Classics van Radio 10 en Shy Guy. Zometeen een Duitse zangeres die in elk stadion en elke feesttent van Europa keihard wordt meegebruld. En straks de zanger die het eenzaamste liedje ooit schreef vlak nadat ze band uit elkaar klapte. En deze komt eraan. Ja, blijf hangen, dan heb je AHA zometeen te pakken.
1: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit tussen de apen.
2: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
6: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
6: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
10: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
11: Yes!
10: Esso, omdat elke rit telt.
12: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
13: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine minerale koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
15: De grootste hitlijst aller tijden.
0: Hallo,
16: Albert-Jan Sluis.
0: Goed dat je erbij bent. Helene Fischer hoor je zometeen. Straks ook All By Myself van Eric Carmen. En eerst, AHA.

0: Je hoeft niet per se een hele rij hits te hebben gehad om in de hoogste regionen van de top 4000 te belanden.
1: Top 4000 Classics.
0: Want Helene Fischer staat met precies één nummer in de top 4000, maar dat ene nummer staat wel meteen in de eregalerij van de lijst op 66. Je hoorde Atemloos Durch die Nacht. Je luistert naar de Top 4000 Classics van Radio 10 met zometeen Blondie en niet met een van de vele hits die ze eind jaren 70, begin jaren 80 hadden. Nee, in 1999 hadden ze nog een hit en die hoor je zometeen. Eerst een zanger die met twee hits in de Top 4000 staat. Dit is er één van. Eric Carmen, dit is Hungry Eyes uit de film Dirty Dancing. In 1975 was zijn band The Raspberries net uit elkaar gevallen en daar was hij zo ziek van dat hij zich opsloot in zijn huis, achter de piano ging zitten en misschien wel het meest eenzame liedje ooit schreef. Hij leende voor de melodie een stukje uit het tweede pianoconcert van de componist Rachmaninoff en dit liedje staat zelfs twee keer in de top 4000. Op 1139 vinden we de cover van Celine Dion uit 1996 en op 1527 het origineel. Eric Carmen dus, dit is All By Myself.

Het was hun eerste hit die niet op nummer 1 terecht kwam in Engeland. Hun eerste 6 liedjes stonden allemaal bovenaan de hitlijsten te shinen, maar deze werd van de eerste plaats gehouden door It's Like That van Run DMC versus Jason Evans. Je hoorde de Spice Girls en Stop. Ik zou zeggen, blijf lekker luisteren naar de Top 4000 Classics. Straks na 10 namelijk Queen. En je hoort een sexy Amerikaan die het wel spannend vindt om de liefde te bedrijven in het openbaar. En ken je de Engelse uitdrukking head over heels? Oorspronkelijk was het eigenlijk heels over head, en daarmee bedoelden ze een koprol. Dan ga je hielen namelijk over je hoofd heen. Maar in de 18e eeuw verbasterde dat naar head over heels, en uiteindelijk betekende het niet langer een koprol, maar dat je ondersteboven van iemand bent. Stapel verliefd dus. Dit is Tears for Fears bij Radio 10. En head over heels.

0: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
2: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
3: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
2: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
7: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
8: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
7: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
4: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
12: Droom groots. Rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
13: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
14: Wow!
13: Kost je maar 3 minuten.
14: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
13: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
15: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en maak van jouw zomer de leukste. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.
16: Bij Euro.

0: Spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Tripper maakt van jouw zomer de leukste. De leukste uitjes voor de beste deal.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
3: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
4: Het ANP-nieuws van 10 uur.
5: Aalsmeer vindt het onterecht dat ze op de zwarte lijst staan van gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen. De gemeente zegt tegen NH Nieuws, we willen wel, maar alle locaties die we aandroegen zijn afgekeurd. Bovendien vangt Aalsmeer al jaren honderden Oekraïners op. Op de A50 bij Uden zijn twee meisjes van 14 en 16 zwaar gewond geraakt bij een auto-ongeluk. Ze zaten met 5 andere familieleden in een auto die van de weg raakte en op zijn kop in een sloot terecht kwam. De anderen zijn ook gewond. De weg ging dicht voor de hulpverlening, meerdere ambulances en een traumahelikopter. Het water in de IJssel blijft verder zakken en het laagste record van 1959 is niet ver meer, nog maar 8 centimeter. Het pontje in Deventer heeft nog maar een halve meter speling in het water. Andere ponten zijn al uit de vaart genomen, maar Deventer vindt deze te belangrijk voor fietsers en voetgangers, meldt RTV Oost. Heerenveen heeft zijn eerste wedstrijd van het seizoen gewonnen van Twente. Het werd 1-0. Heerenveen had 2 nieuwelingen in de basis, Dirk Proper en Lanroy Machine. Invaller Ooyen scoorde net na rust. Ajax won van PEC Zwolle met 2-0. Groningen-Utrecht werd 2-1 en Sparta-Feyenoord 0-1. Het Radio 10 weer van Weer Online. Er is wat bewolking en vannacht is het rond 17 graden. Morgen in het noorden bewolkt en 22 graden. In het zuiden zonnig en warmer. 'S Nachts koelt het sterk af en dinsdag is het overal koeler.
4: Deze week geeft Radio 10 een draai aan je zomer. Maak kans op zomerse prijzen. Radio 10.

Joh, wat ik nou gevonden heb, moet je eens horen. Ja, het is gewoon hetzelfde liedje. Wel 7 jaar eerder. En een andere zangeres. Dat fragment was van Pandora's Box uit 1989. Een groepje uit de koker van Jim Steinman. De man achter Meatloaf en Bonnie Tyler. Hij schreef het nummer voor de musical Neverland over Peter Pan. Meatloaf die wilde het graag opnemen, maar Steinman vond dat een vrouw het moest zingen. En 7 jaar later vond hij die in Celine Dion. Dat was It's All Coming Back to Me Now. 10 uur geweest op zondagavond. We sluiten je weekend af met de Top 4000 Classics van Radio 10... met zometeen John Legend en straks 2 broers uit Nieuw-Zeeland... die over het weer zingen, maar het eigenlijk over iets heel anders hebben. En ik open later dit uur de Top 4000 verhaal van de kroonprins van de swing. Eerst gaan we terug naar de zomer van 1978. We zijn in het Zwitserse Montreux... waar de band Queen in een studio werkt aan een nieuw album. En, heel toevallig, die zomer doet de Tour de France Montreux aan... en het parcours van de 18e etappe loopt langs de studio. Ja, Freddie Mercury die ziet vanuit het raam de wielrenners voorbij vliegen... loopt vervolgens naar binnen en schrijft vervolgens dit. Bicycle Race!

Radio 10, John Legend en PDA. En dat staat voor Public Display of Affection. Oftewel, aan elkaar zitten in het openbaar. Niet iedereen kan het waarderen, maar John Legend, die lusten we op af van. Je bent bij Radio 10, waar we tot middernacht het weekend afsluiten met de Top 4000 Classics, met zometeen een hit over een van de felste lichtjes aan de hemel. Het is meestal het eerste dat je ziet oplichten zodra het donker wordt. En het is geen ster, maar een planeet. Eerst gaan we naar het Australische Melbourne. Het weer kan daar nogal afwisselend zijn. Het ene moment is het bloedheet en zonnig, en dan komen van de een op de andere minuut van die enorme donkere wolken opzetten en zakt de temperatuur 20 graden naar beneden. En daar hebben ze in Melbourne speciaal een uitdrukking voor bedacht, namelijk Four Seasons in One Day. Alle seizoenen op één dag. En die zijn ook weer een mooie metafoor voor hoe wij mensen in elkaar zitten, want de stemming in ons hoofd kan natuurlijk ook zomaar omslaan van het een op het andere moment. Dit zijn de broers Neil en Tim Finn met hun band Crowded House bij 10. Four Seasons in One Day.

0: Radio 10 en de Engelse girlband Bananarama met een hit uit Nederland. Shocking Blue uit Den Haag scoorde hiermee in 1970 een nummer 1 hit in Amerika. En 16 jaar later kwam de versie van Bananarama daar ook weer op nummer 1 terecht. Je hoorde Venus. Dit zijn de top 4000 classics van Radio 10 met zometeen een hit die werd geboren op straat. Ik open straks ook de top 4000 file van Canadees Michael Bublé. En je hoort zometeen deze. Binnen nu en een paar minuten hoor je Phil Collins.
1: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
2: Oh, weer een muis.
1: En samen spelen.
2: Kom maar.
1: Ja. Au. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
3: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in-deal op prestonpalace.nl.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar

0: Vildeels Bijbel.
1: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
0: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter leven.
3: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en maak van jouw zomer de leukste. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.
4: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
3: Tripper maakt van jouw zomer de leukste. De leukste uitjes voor de beste deal.
5: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Yo, Albert Jan Sluis.
7: Met zometeen Gypsy Woman van Crystal Waters. Ik open straks de top 4000 van Michael Bublé. En dit is

0: Elke ochtend deed ze haar haar en haar make-up. En daarna ging ze de straat op om te bedelen voor de deur van een hotel in Washington. Zangeres Crystal Waters zag haar daar elke dag voor de deur staan en schreef er een liedje over. Dat was Gypsy Woman.
1: Top 4000 file.
0: Elvis hoor je zo. Eerst open ik de top 4000 file van Michael Bublé. Zijn opa was loodgieter in het Canadese Vancouver en die had een dealtje gesloten met een paar muzikanten die hij kende. Ik repareer jullie leidingen voor niks als mijn kleinzoon een paar liedjes met jullie mee mag zingen op het podium. Nou, dat leidde via wat omwegen uiteindelijk tot een optreden op een bruiloft waar ook David Foster was. En dat is een bekende producer die werkte met onder andere Whitney Houston, Chicago en Earth, Wind & Fire. Ja, de rest is geschiedenis. Michael Bublé staat met 6 hits in de top 4000. En dit zijn ze...
2: 2822.
3: Another airplane, another sunny place. I'm lucky, I know, but I wanna go home.
2: 2327.

De top 4000 hits van Michael Bublé. Je hoorde Haven't Met You Yet, Home, Lost, Feeling Good, Everything en zijn hoogste notering, It's a Beautiful Day. Home schreef Michael tijdens een soundcheck tijdens een tour door Europa. Hij was doodmoe en had enorme last van heimwee. En daar, ergens tussen Paris en Rome, ontstond deze. Dit is Home bij Radio

Radio 10 en Belinda Carlisle. Ze begon haar carrière als toerenzangeres van een ruige puntband, maar brak uiteindelijk door met hits die een stuk minder ruig en stoer waren. Dat was Circle in the Sand. We gaan richting 11 uur, straks in de Top 4000 Classics de Eagles, en we staan stil bij de geboortedag van een van de grootste zangeressen van de vorige eeuw. Eerst een Engelsman die bekend staat om zijn hoed. En die hoed die kocht hij toen hij 19 was, en daarna heeft hij hem bij elke optreden opgehouden. Bewust omdat hij graag herkenbaar wilde zijn voor zijn fans. En dat werkte blijkbaar iets te goed. Toen hij in 2018 zijn haar afknipte en stopte met het dragen van de hoed, werd hij ineens niet meer herkend.

0: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we alweer?
2: Nu stand-

0: €5,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
3: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
4: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
7: Hey, ben je er weer?
8: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
7: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
8: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
7: Ja, lekker. Je voelt je

0: Tour. Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: Alle dames, vliegensvlucht naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2

0: van 11 uur.
1: In Rotterdam was vanavond een grote brand in een flat. De brand begon op het dak, maar omdat het gebouw houten vloeren heeft, kon het vuur zich razendsnel verspreiden. Er raakte niemand gewond, maar meerdere bewoners moesten wel hun huis uit. Van zeker 8 woningen kunnen de mensen vannacht niet thuis slapen. Tennisser Talon Griekspoor is op het Masters-toernooi van Montreal uitgeschakeld in de kwartfinale. De Spanjaard Daniel Merida was in 2 sets veel te sterk. Griekspoor liep al snel achter de feiten aan. In de 2e set werd hij 2 keer gebroken en stond hij zelfs 5-0 achter. Tot nu toe was Griekspoor dit toernooi juist heel sterk bezig. In de buurt van Keulen is een explosie geweest in een woonhuis. 5 mensen zijn gewond geraakt. Eentje heeft zulke erge brandwonden dat hij met een helikopter is weggebracht. Ook de anderen moesten naar het ziekenhuis. Waarschijnlijk lag er buskruid in de woning opgeslagen. En de film The Odyssey is nu officieel de grootste kaskraker van regisseur Christopher Nolan. Hij verbrak het record van The Dark Knight Rises van zichzelf uit 2012. Hij is nog niet het grootste succes van dit jaar. Dat is de nieuwe Spider-Man. Maar dat kan deze week veranderen, want dan komt The Odyssey ook uit in China. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is bewolkt en op de Wadden kan wat regen vallen. Het is vannacht een graad of 17. Morgen wordt zonnig en warm. In het zuiden kan het 28 graden worden. In de nacht naar dinsdag koelt het sterk af.
2: Switch nu naar Ziggo en score.

0: Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Bij Just Dig It weten we dat verandering begint met een schep. Door in Afrika aardmaals te graven houden we regenwater vast en wordt uitgedroogd land weer groen. En hoe groener het is, hoe koeler het wordt. Let's change climate change. Doneer nu. Just Dig It.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Deze week geeft Radio 10 een draai aan je zomer. Maak kans op zomerse prijzen. Radio 10.

Radio 10 en een liedje over moeder aarde. Dat is gebaseerd op de Griekse mythologie. En ik heb gisteren de Odyssey gezien, dus ik zit helemaal in het onderwerp. Gaia is in de Griekse mythologie de godin van de aarde. De oermoeder van al het leven. Nou, de Haagse zanger Valencia die is gefascineerd door de Gaia-theorie. En die zegt dat de aarde niet zomaar een bol steen is, maar één groot levend organisme dat zichzelf in evenwicht houdt. Nou, verstoor je dat evenwicht, dan herstelt Gaia dat zelf. En dat doet ze misschien wel op een manier die voor ons mensen niet zo goed uitpakt. En dus kun je deze hit in 1993 zien als een soort van waarschuwing. Zorg goed voor moeder aarde, dat was Valencia en Gaia. Goedenavond, het laatste uur van je weekend is begonnen. Dit zijn de Top 4000 Classics met zometeen vier Zeeuwen die goud scoorden met een liedje voor een film. En we staan straks stil bij de geboortedag van een wereldberoemde zangeres die vandaag 63 zou zijn geworden. Eerst een nummer dat nooit op single is uitgebracht en dus officieel nooit een hit is geworden, maar dat het desondanks toch tot 169 schopt in de Top 4000. Zanger Don Henley die schreef de eerste versie al eind jaren 60... en toen heette het nog Leo en ging het over een vriend van hem die een beetje de weg was kwijtgeraakt. Dit zijn de Eagles met 10 en Desperado.

Radio 10 heeft je aanstaan. En de titelsong van de hartverwarmende film Alles is Liefde uit 2007... met onder andere Thomas Acta en Carice van Houten, weet je nog? Nou, die film werd zo'n succes dat de soundtrack als eerste Nederlandse filmsoundtrack ooit goud werd. En daarop stond onder andere de hit die je net hoorde. Alles is Liefde, dat was Bluff. We sluiten je weekend af met het beste uit de grootste hitlijst aller tijden. Dit zijn de Top 4000 Classics met zometeen een Amerikaanse band die ooit een accuboormachine gebruikte als instrument. Eerst vieren we de 63ste geboortedag van misschien wel de beste zangeres die we ooit gehad hebben, Whitney Houston. Haar stem was onverwoestbaar, die ging van fluisterzacht tot loopzuivere uithalen. Helaas werd de roem haar soms te veel en ging haar leven behalve over grote pieken ook door flinke dalen. Nou, dit liedje uit 1987 was haar zesde nummer 1 hit op rij in Amerika. En daarmee kwam ze op haar 24ste al op gelijke hoogte met grootheden als de Bee Gees en de Beatles. Whitney Houston dus met 10 en zo in

De band die, geloof het of niet, accu-boormachines gebruikte om met hun gitaar en basgitaar een geluid te produceren dat je met alleen je vingers nooit kan maken. Trouwens niet in dit liedje, want dit is helemaal akoestisch. Dat was Mr. Big en To Be With You. Je bent bij Radio 10, dit zijn de Top 4000 Classics en daarin zometeen James Arthur en Anne-Marie. En we ontleden straks een van de grootste dancehits uit de jaren 90. En deze komt eraan. Elvenville, Big in Japan, hoor je binnen nu in een paar minuten.

0: Dit weekend. Op Radio 10.
1: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en nog veel meer. Final sale bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
5: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is summer sale madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar summer sale madness van Beter Bed.
6: Je kocht de hele winter- en zomercollectie. Cute. Maar financieel ben je uitgekleed?

0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tet naar Beter Bed.
1: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
3: It's funny, because it's true.
2: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl. Je belt, mailt, deelt bestand.

0: netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
4: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face.

0: But I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Een liedje uit een film over een circusdirecteur.
2: Top 4000 Classics.
1: Rewrite the Stars komt uit The Greatest Showman. In die film wordt het gezongen door acteurs Zac Efron en Zendaya. Een jaar later verscheen een nieuwe versie van de soundtrack, maar dan ingezongen door bekende popartiesten. En dit duet ging naar James Arthur en Anne-Marie. Je hoorde Rewrite the Stars. Dit zijn de Top 4000 Classics van Radio 10, met zometeen de hoogste notering van de Simple Minds uit de lijst. En dat is niet zoals je misschien zou denken, Don't You Forget About Me. Het is een nummer dat begint met een eeuwenoud Iers volksliedje, en het stond afgelopen december op nummer 59. Eerst een van de grootste dancehits uit de jaren 90, namelijk Rhythm is a Dancer van Snap. En de basis van die hit is een synthlijntje van een liedje uit 1984, namelijk deze. Dit is Automan van Nucleus, maar op deze snelheid herken je het waarschijnlijk nog niet. Daarvoor moet je dit stukje even flink vertragen en vervolgens omlaag pitchen. En dan krijg je dit. Ja, zo herken je hem waarschijnlijk wel, hè? En dit maakte de Duitse dance act Snap ervan in 1992. Dit is Rhythm is a Dancer.

Radio 10 en ABBA, en die staan erom bekend dat ze bijna altijd nee zeggen op verzoeken voor het gebruik van samples. In 2005 stuurde Madonna een brief naar Benny en Björn van ABBA om te zeggen dat ze ontzettend veel van de muziek van ABBA houdt. Dat is natuurlijk even goed om erbij te vermelden. En of ze, als je alsjeblieft een sample uit dit liedje mocht gebruiken voor hit Hang Up. En dat mocht. En dat was dus allemaal te danken aan ABBA met Gimme, Gimme, Gimme. Tot zover de Top 4000 Classics voor vanavond. Nu nog een gevoel dat altijd blijft. Dat is althans de vertaling van het Italiaanse zinnetje Un emozione per sempre. Dit is Eros Ramazzotti. Ik wens je een goede nacht. En morgenavond vanaf 9 uur een nieuwe Top 4000.

0: jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en maak van jouw zomer de leukste. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.
1: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
0: Tripper maakt van jouw zomer de leukste. De leukste uitjes voor de beste deal.
2: Het ANP-nieuws van 12 uur.
3: In de bossen bij Zeist stond vanavond een schuur in brand. Volgens RTV Utrecht kwamen er grote vlammen uit het gebouw, maar was het wel snel uit. Omdat de brand in de bossen bij Zeist woedde, heeft de brandweer er alles aan gedaan om te voorkomen dat het bos ook in brand zou vliegen. Door de droogte is dat risico erg groot. Een Ierse topcrimineel is aangeklaagd voor het leiden van een criminele organisatie die zich bezighoudt met drugsmokkel. Hij werd eerder vandaag uitgeleverd aan Ierland door de Emiraten, waar hij in april werd opgepakt. Er werd jarenlang op hem gejaagd. Hij zou in de jaren 90 ook een tijdje in Nederland gewoond hebben. President Trump wil de economie van Iran onder druk zetten. Dat zou meer nut hebben dan nieuwe aanvallen, zegt hij. Het gaat erg slecht en er is te weinig geld om militairen te betalen. Dat zou vooral komen doordat Amerika geen schepen doorlaat die naar havens in Iran willen varen, zegt Trump. Er wordt nu niet echt onderhandeld. En een van de grootste basketbalcoaches van Amerika, Don Nelson, is overleden. Hij was 86 jaar. Als speler werd hij 5 keer Amerikaans kampioen met Boston Celtics. Later als coach werd hij 3 keer verkozen tot coach van het jaar. Maar in die rol werd hij nooit kampioen. Bij elkaar was hij bijna 50 jaar actief in de NBA. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is bewolkt en op de Wadden kan wat regen vallen. Het is vannacht een graad of 17. Morgen wordt zonnig en warm. In het zuiden kan het 28 graden worden. In de nacht naar dinsdag koelt het sterk af.
4: Deze week geeft Radio 10 een draai aan je zomer. Maak kans op zomerse prijzen. Radio 10.

0: Een paar kinderen hebben in Rotterdam-Zuid een dode man gevonden in de bosjes. Ze zagen hem een dag eerder ook al liggen, maar dachten toen dat hij lag te slapen. Toen leefde hij misschien nog volgens de politie, maar dat is niet zeker, net als de doodsoorzaak. Volgens regionale media is niet bekend hoe jong de kinderen waren die hem vonden. De brandweer heeft in Zeist gisteravond voorkomen dat een stuk bos in brand vloog. Er stond een schuur in brand in het bosgebied en volgens de regionale omroep waren de vlammen groot. Door de droogte is het risico op bosbranden erg groot, maar de brand sloeg niet over en was snel geblust. In Denemarken zijn 3 mensen gewond geraakt bij een schietpartij in een stad zo'n 60 kilometer ten westen van Kopenhagen. Voor er werd geschoten zou er een grote vechtpartij zijn geweest. Er zijn 3 mannen aangehouden, maar de politie zoekt nog naar zeker 1 andere verdachte. Het zou een ruzie zijn geweest tussen criminelen. En Nederland heeft nog maar 1 tennisser in het Masters-toernooi van Montreal zitten. Dat is Botik van de Zandschulp, die vannacht moet tennissen tegen Jakub Mensik uit Tsjechië. Talon Griekspoor werd gisteravond uitgeschakeld door Daniel Merida uit Spanje. Zij ontlopen elkaar amper op de wereldranglijst, maar de Spanjaard was veel te sterk. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is bewolkt en op de Wadden kan wat regen vallen. Het is een graad of 17. Overdag wordt het zonnig en warm. In het zuiden kan het 28 graden worden. In de nacht naar dinsdag koelt het sterk af.
1: Deze week geeft Radio 10 een draai aan je zomer. Maak kans op zomerse prijzen. Radio 10.

0: Een woonzorgcentrum in Bijlen moest gisteravond ontruimd worden nadat een jerrycan met waterstofperoxide was omgevallen, meldt RTV Drenthe. Dat is een heel sterk ontsmettingsmiddel. Het spul was snel opgeruimd, maar ook alle dampen moeten weg zijn voor mensen veilig terug kunnen. En dat kan volgens de brandweer lang duren. In Rotterdam-Zuid is gisteravond een dode man gevonden in de bosjes. Een paar kinderen sloegen alarm nadat ze de man een dag eerder ook al zagen liggen. Toen dachten ze nog dat hij sliep, schrijven regionale media. Maar misschien leefde hij toen zelfs nog, zegt de politie. De doodsoorzaak van de man is niet bekend. President Trump heeft een nieuwe manier bedacht om Iran aan te vallen. Dat wil hij doen door de economie van het land onder druk te zetten. Dat zou meer nut hebben dan nieuwe bombardementen. Volgens Trump is er door de Amerikaanse blokkades van havens al amper geld in Iran om militairen te betalen. En er wordt ook niet meer onderhandeld. En om het leven voor Britten goedkoper te maken wil de nieuwe premier Burnham hard optreden tegen misleidende aanbiedingen. Die moeten verboden worden. En het moet ook makkelijker worden om van een abonnement af te komen. Net zo makkelijk als eraan beginnen, zegt Burnham. Die kosten Britten jaarlijks bijna 2 miljard euro. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is bewolkt en op de Wadden kan wat regen vallen. Het is een graad of 17. Overdag wordt het zonnig en warm. In het zuiden kan het 28 graden worden. In de nacht naar dinsdag koelt het flink af.
1: Deze week geeft Radio 10 een draai aan je zomer. Maak kans op zomerse prijzen. Radio 10.